0: Casino's, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Joris Stubenitski met het NOS Journaal. Op tientallen plaatsen in het land hebben de hevige onweersbuien geleid tot schade. Onder meer in Flevoland, Utrecht, de Gooi- en Vechtstreek en Twente kregen de politie, brandweer en andere hulpdiensten veel telefoontjes. Het ging onder meer om omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Mensen in Flevoland en omgeving kregen rond 11 uur 's avonds een NL-alert met de oproep om binnen te blijven. In Coevorden vielen zwaar gewonden toen een boom op een auto viel. In onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In Hengelo was overlast door omgewaaide bomen die de weg blokkeerden. Ook vielen daar erg grote hagelstenen. In Apeldoorn werd het Drakenbootfestival eerder beëindigd vanwege het noodweer. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een machinist om het leven gekomen. Volgens Britse media raakten zo'n 90 mensen gewond. Het ongeluk gebeurde eerder op de avond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Daar botste een trein achter op een andere trein, waardoor een wagon ontspoorde. Waarschijnlijk is een van de treinen tot stilstand gekomen en reed de andere trein er vannacht tegenaan. En Europese onderzoekers hebben kritiek op de vreemdelingendetentie in Nederland. Asielzoekers die moeten worden uitgezet zitten in zulke gevangenissen. Door personeelstekorten krijgen kwetsbare gedetineerden te weinig zorg en is er veel geweld, zegt het Europees Antifoltercomité. Dat bezocht meerdere detentiecentra in Nederland. Het weer in het midden en noorden van het land gold code oranje vanwege zware onweersbuien. Inmiddels is dat code geel. Als die buien vannacht het land hebben verlaten, blijft het nog wel vrij warm. 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periodes bij 23 tot 31 graden. Wel is er in het noorden en oosten van het land kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer op 105.5 en 106.6 FM. En via DAB+, Ziggo, Tele2, KPN, de Tube Radio app en het

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze.

0: Bureaus, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het noodweer heeft op veel plaatsen geleid tot schade. Honderden mensen belden de politie en brandweer vanwege omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Mensen in Flevoland en omgeving kregen rond 11 uur een NL-alert met de oproep om binnen te blijven. In Coevorden viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. In onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. En in Mander in Twente overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De 150 gasten en het bruidspaar konden veilig wegkomen. In Hengelo was overlast door omgewaaide bomen die de weg blokkeerden en ook vielen daar grote hagelstenen. In Engeland is een machinist om het leven gekomen door een botsing tussen twee treinen. Ongeveer 90 mensen raakten gewond. In de buurt van Bedford, ten noorden van Londen, is een van de treinen vermoedelijk tot stilstand gekomen, waarna de andere trein erachterop reed. Een van de wagons is daarbij ontspoord. Het is afwachten of Frenkie de Jong komende avond meespeelt in de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder was betrokken bij de botsing waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman heeft de Jong last onder zijn middel en is zijn deelname een licht vraagteken. Oranje kan tegen Zweden een grote stap zetten naar de volgende ronde. Bij winst komt Oranje op 4 punten en is het zo goed als zeker door naar de knock-outfase. Marokko heeft op het WK zijn eerste overwinning geboekt. Al na 70 seconden maakte Ismaël Saibari het enige doelpunt in de wedstrijd tegen Schotland. Na rust kregen de Schotten nog een aantal kansen, maar bleef Marokko op de been. Het weer, de zwaarste buien trekken vannacht het land uit. Het blijft vrij warm, ongeveer 18 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periodes bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer op 105.5 en 106.6 FM. En via DAB+, Ziggo, Tele2, KPN, de Juke Radio app en natuurlijk...

50 jaar het beste wat muziek te bieden heeft. 50 jaar topmuziek. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

wat muziek te bieden heeft. Vijftig jaar topmuziek. Meer radio. Meer radio. Meer nieuws, meer muziek.

0: Clubhouse, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Met het NOS Journaal. Verspreid door het land hebben de hevige onweersbuien geleid tot schade. De politie en brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Mensen in Flevoland en omgeving kregen rond 11 uur een NL-alert met de oproep om binnen te blijven. In Coevorden is een zwaar gewonde gevallen toen een boom op een auto viel. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Blikseminslag leidde tot brand in onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel. En in het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan een festivalterrein. En in Mander, in Twente, overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De 150 gasten en het bruidspaar konden veilig wegkomen. In Krimpen aan de IJssel is een kind van 2 bevrijd uit een oververhitte auto. Het jongetje was achtergelaten en zat al 10 minuten in de auto toen omstanders ingrepen. Ze belden de politie, maar toen hij aankwam hadden de omstanders al een raampje geopend en het kind bevrijd. Volgens de politie droop het zweet ervan af. Op warme dagen kan de temperatuur in een auto in 10 minuten tijd 10 graden stijgen. De politie heeft een melding gedaan bij Veilig Thuis. En het is afwachten of Frenkie de Jong komende avond meespeelt in de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder was betrokken bij de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman heeft de Jong last onder zijn middel en is zijn deelname een licht vraagteken. Oranje kan tegen Zweden een grote stap zetten naar de volgende ronde. Bij winst komt Oranje op 4 punten en is het zo goed als zeker door naar de knock-outfase. Het weer, de zwaarste buien trekken het land uit. Het blijft wel vrij warm, 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst nog kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periodes bij 23 tot 31 graden. En in het noorden en oosten mogelijk een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Op 105.5 en 106.6 FM. En via DAB+, Ziggo, Tele2, KPN, de Tube Radio app. En natuurlijk...

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze.

dan deze. Meer radio. Meer nieuws. Meer muziek.

0: Casino's, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Honderden mensen hebben de brandweer gebeld vanwege schade door het noodweer. In Mander, in Twente, overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. Zo'n 150 mensen konden veilig wegkomen. In Coevorde viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. En in onder meer Barneveld, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Juliana Pop. Het is onduidelijk of het festival kan doorgaan. De president van Polen pakt de hoogste onderscheiding van het land af van zijn Oekraïense collega Zelensky. Aanleiding is de beslissing van Zelensky om een legeronderdeel te vernoemen naar het Oekraïense opstandelingenleger. Het schiet in het verkeerde keelgat van Polen, want het is de naam van een nationalistische groepering die verantwoordelijk wordt gehouden voor het doden van zo'n 100.000 Poolse burgers tijdens de Tweede Wereldoorlog. President Nawrocki heeft daarom de orde van de Witte Adelaar die Zelensky kreeg ingetrokken. Oekraïne zegt dat Polen ervoor kiest om het conflict naar een onaanvaardbaar niveau te escaleren. In Krimpen aan de IJssel hebben omstanders een peuter bevrijd uit een oververhitte auto. Het jongetje van 2 was achtergelaten. Mensen belden de politie, maar hebben niet gewacht tot die er was. Ze maakten een raampje open en haalden het kind eruit. De politie zegt dat het jongetje erg zweette en heeft een melding gemaakt bij Veilig Thuis. En het is nog onduidelijk of Frenkie de Jong vanavond meedoet aan de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder van Oranje heeft pijn na de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman is de Jongs deelname een licht vraagteken. Het weer, het blijft vandaag op de meeste plaatsen droog. Afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt 23 tot 32 graden. En morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
0: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. 50 jaar. Topmuziek. Vijftig jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

0: Heb jij een neus voor de journalistiek en schrijf je geweldige teksten? Dan zijn wij op zoek naar jou. Meer Radio zoekt nieuwe redacteuren voor het lokale nieuws. Op de radio en op de website. Je schrijft pakkende teksten voor onze nieuwslezers. Je hebt contact met politieke partijen, verenigingen, dorpsraden en sportclubs. En je regelt interessante interviews. Uiteraard word je prima begeleid door ervaren medewerkers. Lijkt het je leuk? Kom erbij en sluit je aan bij een fantastisch team van vrijwilligers. Meld je nu aan op redactie@meerradio.nl. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Wietplantage ontdekt in bedrijfspand Krukius en A44 richting Amsterdam vanaf vrijdag eerder afgesloten. De A44 richting Amsterdam is vanaf vrijdag 10 uur afgesloten tussen de afrit Noordwijkerhout en knooppunt Burgerveen. De afsluiting duurt tot woensdag 1 juli om 6 uur 's ochtends. Dat is een halve dag eerder dan was aangekondigd. De vervroegde afsluiting is nodig vanwege werkzaamheden aan het Lisserwegviaduct. Bij voorbereidende werkzaamheden zijn oude asfaltlagen en puin aangetroffen, waardoor extra tijd nodig is. Verkeer wordt omgeleid via de A4 en de Carbulo-tunnel. Regionaal verkeer kan gebruik maken van de N208 en de N207. De politie heeft in een bedrijfspand aan de Krukiuszoom een hennepkwekerij aangetroffen. De ontdekking volgde na onderzoek van het drugsteam Noord-Holland. Een 48-jarige man uit de gemeente Bloemendaal werd op heterdaad aangehouden. Ook een auto is in beslag genomen. In het pand trof de politie 72 drogende hennepplanten aan. De planten zijn inmiddels vernietigd. De verdachte wordt ervan verdacht de hennepkwekerij te hebben geëxploiteerd. Het onderzoek naar de zaak loopt nog. En dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio. De hele dag. Jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
0: Meerradio. Haarlemmermeer. Non-stop muziek.

0: Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. 50 jaar. Zoals deze. 50 jaar topmuziek. Vijftig jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Verspreid door het land hebben de hevige onweersbuien geleid tot schade. De politie en brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In Coevorden viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. En in het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Blikseminslag leidde tot branden in onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Juliana Pop. En in Mander in Twente overstroomde het terrein bij een watermolen waar net een bruiloft bezig was. De 150 gasten en het bruidspaar konden veilig wegkomen. In Engeland is een machinist om het leven gekomen bij een botsing tussen twee treinen. Ongeveer 90 mensen raakten gewond. In de buurt van Bedford, ten noorden van Londen, is een van de treinen vermoedelijk tot stilstand gekomen, waarna de andere trein er tegenaan reed. Een van de wagons is ontspoord. In Krimpen aan de IJssel hebben omstanders een peuter bevrijd uit een oververhitte auto. Het jongetje van 2 was achtergelaten. Mensen belden de politie, maar hebben niet gewacht tot die er was. Ze maakten een raam open en haalden het kind eruit. De politie zegt dat het jongetje erg zweette en heeft een melding gedaan bij Veilig Thuis. Bij een grote brand in een resort in de Dominicaanse Republiek is een toerist uit Italië overleden. Ruim 1600 mensen zijn geëvacueerd naar hotels en andere verblijven in de buurt. Het luxe resort heeft veel schade. En het is nog onduidelijk of Frenkie de Jong vanavond meedoet aan de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder heeft pijn na de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman is de Jongs deelname een licht vraagteken. Het weer, het blijft vandaag op de meeste plaatsen droog. Afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt 23 tot 32 graden. En morgen verandert te weinig. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze. En wat dacht je van deze? 50 jaar, het beste wat muziek te bieden heeft. Vijftig jaar popmuziek. Dit is Meer Radio.

0: Wil jij je weekend goed laten beginnen? Kom dan een drankje doen in de gezelligste kroeg van Haarlemmermeer.
1: In de jungle van de stad ben jij een tijger in de kroeg.
0: Kevin en Robin mixen muziek en nieuws tot de ideale vrijdagavondcocktail. To the weekend. Iedere vrijdagavond van 10 tot 1 op Meer Radio.
2: Die laatste die was van mij, hè?
0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Caroline Geven.
3: Kermis Bad Hoevedorp start en Woswaarde Haarlemmermeer voor het eerst boven een half miljoen euro. De gemiddelde woswaarde van woningen in Haarlemmermeer is gestegen naar 542.000 euro. Daarmee ligt de gemiddelde woningwaarde voor het eerst boven de grens van een half miljoen euro. In 2019 bedroeg de gemiddelde woswaarde nog 296.000 euro. Ten opzichte van vorig jaar steeg de woswaarde met bijna 9%. Dat is de grootste stijging sinds 2023. Haarlemmermeer ligt daarmee ruim boven het landelijk gemiddelde van 439.000 euro. Ook vergeleken met soortgelijke gemeenten zijn woningen hier relatief duur. De kermis in Bad Hoevedorp start vrijdag en duurt tot en met 28 juni. Op het terrein aan de Sporthoeve aan de Snellieslaan staan ongeveer 20 attracties, spelletjes en eetkramen voor jong en oud. Op 23 juni is er een kortingsdag waarbij attracties tegen lagere prijzen toegankelijk zijn. Twee dagen later volgt een prikkelarme kermisdag. Dan worden licht, geluid en andere prikkels zoveel mogelijk beperkt. Bezoekers kunnen onder andere terecht bij de autoscooter, draaimolen en diverse spelattracties. En dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
4: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
0: Non-stop muziek.
5: Why wait to say, at least I did it my way.

0: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Willem Bouwman met het NOS Journaal. Verspreid door het land hebben de hevige onweersbuien tot schade geleid. De politie en de brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In Coevorden raakte iemand zwaar gewond toen een boom op een auto viel. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Blikseminslag leidde tot brand in onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Julianapop. En in Mander, in Twente, overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De Poolse president pakt een hoge onderscheiding af van de Oekraïense president Zelensky. Aanleiding is de beslissing van Zelensky om een legeronderdeel te vernoemen naar het Oekraïense opstandelingenleger. Dat is ook de naam van een nationalistische groepering die verantwoordelijk wordt gehouden voor het doden van zo'n 100.000 Poolse burgers in de Tweede Wereldoorlog. President Nawrocki heeft daarom de orde van de Witte Adelaar die Zelensky kreeg ingetrokken. Oekraïne zegt dat Polen ervoor kiest om het conflict naar een onaanvaardbaar niveau te escaleren. In Engeland is een machinist omgekomen door een botsing tussen twee treinen. Ongeveer 90 mensen raakten gewond. In de buurt van Bedford, ten noorden van Londen, is een van de treinen vermoedelijk tot stilstand gekomen door een storing, waarna de andere trein er tegenaan reed. Een van de wagons is ontspoord. Het is nog onduidelijk of Frenkie de Jong vanavond meedoet aan de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder heeft pijn na de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman is de Jongs deelname een licht vraagteken. Het weer. In het noorden trekt de regen weg. Elders is het vandaag droog en schijnt de zon geregeld. Het wordt 23 tot 32 graden. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Ben jij nieuwsgierig? Ben jij degene die thuis altijd de computer repareert? Of hoop je net zo goed te worden als Edwin Evers? Pak dan nu je kans. Meer Radio zoekt creatieve redactieleden, technici, ICT'ers en presentatoren. Geen ervaring is geen probleem. Je krijgt uitstekende begeleiding van onze ervaren medewerkers. Heb jij elke week een paar uurtjes tijd over? Dan hebben wij een nieuwe hobby voor je. Stuur een e-mail naar redactie@meerradio.nl. redactie@meerradio.nl. En begin vandaag nog aan je radiocarrière. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Gratis steunpunt voor mensen met psychische problemen en woningbouwplan Oude Kruisweg in Krukjes stap verder. Het college van Haarlemmermeer vraagt de gemeenteraad om een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor een woningbouwplan achter de Oude Krukjesweg in Krukjes. Daarmee gaat het project een volgende fase in. Het plan omvat 12 tweeonder- en kapwoningen en 15 drive-in woningen. Voor de bouw is een omgevingsvergunning nodig, omdat het project niet past binnen het huidige omgevingsplan. Na goedkeuring door de raad worden de ontwerpstukken ter inzage gelegd. Daarna volgt een definitief besluit waarbij ook reacties van inwoners worden meegewogen. In wijkcentrum De Nieuwe Silo in Hoofddorp is een nieuw steunpunt geopend voor mensen met psychische of verslavingsproblemen. Bezoekers kunnen zonder verwijzing binnenlopen voor gesprekken, activiteiten en cursussen. Deelname is gratis. Het initiatief moet mensen helpen bij hun herstel. Bijvoorbeeld door sociale contacten op te bouwen, meer structuur te vinden en ervaringen te delen met lotgenoten. Ook zijn 1-op-1 gesprekken mogelijk met ervaringsdeskundigen. De organisatie hoopt daarmee een aanvulling te bieden op de reguliere zorg en gevoelens van eenzaamheid te verminderen. En dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer Radio. Haarlemmermeer.
0: Non-stop muziek.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. 50 jaar. Zoals deze. En wat dacht je van deze? 50 jaar, het beste wat muziek te bieden heeft.

0: je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon zijn vannacht zeker 5 doden gevallen, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Gistermiddag werd nog een staakt het vuren afgesproken tussen Israël en Hezbollah. Maar Israël meldde ook dat hun troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. Gisteravond leek het rustig, maar vannacht was er een nieuwe serie aanvallen met gevechtsvliegtuigen en drones. Er werden vooral woongebouwen geraakt. Honderden mensen hebben de brandweer gebeld vanwege schade door het noodweer. Zoals omgevallen bomen, brand door blikseminslag en wateroverlast. In Coevorden viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. En in onder meer Barneveld, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In Mander in Twente overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De politie is op zoek naar een man die in Utrecht 2 vrouwen zou hebben mishandeld. Dat gebeurde in de nacht van donderdag op vrijdag in het centrum van de stad. Volgens het signalement loopt de man met opvallend grote passen, heeft hij een breed hoofd en enkele scheve tanden. Op het WK voetbal is na Haiti ook Turkije uitgeschakeld. Ze verloren met 1-0 van Paraguay en eerder werd al van Australië verloren. Turkije kreeg volop kansen, maar wist niet te scoren. Tijdens de wedstrijd werd ook voor het eerst een rode kaart uitgedeeld voor het praten met een hand voor de mond. Miguel Almiron van Paraguay riep iets naar een Turkse speler van achter zijn hand en de VAR greep in. Marokko boekte vannacht zijn eerste overwinning op het WK. Ze wonnen met 1-0 van Schotland. Dat doelpunt van Ismaël Saibari viel al na 70 seconden. Het weer. Ook in het noordoosten is het droog geworden en overal komt vandaag de zon geregeld tevoorschijn. Het wordt 23 tot 32 graden. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
0: Zero's Heroes, Niels Olijerhoek.

0: Iglesias samen met Sarah Connor en Taking Back My Life. We zijn begonnen. Zero's Heroes. De hele dag hier op Meer Radio. Alleen maar platen uit de Zero's.
1: Het is vroeg in de ochtend. De luiken van de Meer Radio ontbijtstudio gaan langzaam open. De geur van verse afbakbroodjes en koffie vult de ruimte. Met één druk op de knop beginnen alle lampjes te branden en gaat de microfoon in de studio aan.
0: Ja hoor, goedemorgen. Zero's Heroes. De hele dag hier op Meer Radio. Alleen maar platen uit de Zero's. Ja, ik word daar echt gewoon oprecht blij van. Ik vind dit leuk. Ik moet zeggen, ik vind het 90's vond ik erg leuk. Hebben natuurlijk ook wel eens gehad, hè? Levendig, 90 onder andere. Een beetje mijn tijd allemaal. Zero's, ook mijn tijd. Hé, hey, ik ben nog op deze aardkloot. Dus ja, dat vind ik ook leuk. Alleen maar platen uit de jaren 90 hier op Meer Radio. En ja, wat wil je dan nog meer? Dat wordt echt gewoon zo ontiegelijk leuk. We krijgen echt van alles. Dat je het maar even weet. Terwijl ik allerlei dingen hier zie. We krijgen natuurlijk Phil Collins, Liberty X, Neo. Wat zie ik nog meer in de lijst staan? Kelly Clarkson, Jekyll en Hyde. Oh, Frozen. Oh, die wordt helemaal... Maar goed, in ieder geval allemaal fijne platen uit The Zeros. Hier met alle heroes. Dus dat wordt gewoon één hele leuke dag hier op Meer Radio. Met alle programma's die in dat teken staan. Dus ik zeg, hey, blijf vooral luisteren. En dan komt het allemaal goed. En gaan we alleen maar leuke dingen doen. Want ik word er gewoon blij van. Ondanks dat is het natuurlijk ook meer wakker. En ja, een klein beetje meer wakker, Zero Heroes. Zero's Heroes. Want ja, we moeten hier natuurlijk wel je bed uitkrijgen. Want anders blijf je de hele dag liggen. En dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. Het is veel te mooi weer, dus dat komt zeker goed. En dat gaan we natuurlijk gewoon doen met een aantal van de vaste onderwerpen. We gaan natuurlijk het weer bespreken. We hebben nog wat feiten van deze dag. Want dan weten we allemaal in ieder geval wat er wel gebeurd is. Dus dat is er ook wel fijn. Maar goed, de muziek, die komt allemaal uit de Zero's. Ik zeg een hele goede morgen, welkom. Tot 10 uur is dit Zero's Heroes wakker. Op deze Meer Radio dag waarin we de Zero's laten herleven. En daar worden we natuurlijk met z'n allen gewoon heel erg blij van. En dat vinden we natuurlijk ook gewoon heel erg leuk.
1: Dit is Zero's Heroes op Meer Radio.

0: Bruce Springsteen en Waiting on a Sunny Day op deze Zero's Heroes Meer Radio Dag. Waarin wij de hele dag bezig zijn met de Zero's. Ja, fijne muziek. Ik moet zeggen, ik dacht, oh ja, deze is ook uit de Zero's. Leuk staat daarvoor Christina Applegate. Nee, sorry. Christina Aguilera natuurlijk. Die andere is een actrice. En Beautiful op deze vroege zaterdagmorgen, waarin we lekker begonnen zijn. Ik word hier echt blij van. En dat denk ik dat ik ook de hele dag zo ga roepen. Dat is wel fijn. Luister naar meer radio, want het is gezellig. En het is Zero's en het is leuk. Dus moet je zeker doen. Even kijken. Het is, hoe laat leven? Eigenlijk 17 minuten over 8. Dat is toch even een moment om ook terug te kijken op de afgelopen week. Hoe heb jij het gehad? Laat het me weten. studio@meerradio.nl. Hoe heb jij de afgelopen week beleefd? Terwijl ik even snel, ik heb een beetje een kribbeltje in mijn keel. Misschien komt het ook, ik was afgelopen donderdag, dus toch even om die afgelopen weken te bespreken, was ik naar Guns N' Roses. Ja, geweldig. In de Ziggo Dome traden ze op. Zo'n 41 jaar na de oprichting stonden ze daar. En ik moet je bekennen, gaaf om een keer gezien te hebben. Axl Rose niet meer helemaal bij stem zoals vroeger. Maar nog steeds, wel gaaf. En Slash, hè? Oh, wat kan die man spelen. Dat is echt zo ongelooflijk. En zo makkelijk. Dan staat hij gewoon zo. En dan komt er een solootje uit. Nou, ongelooflijk. Dus zeker gaaf. Vanavond staan ze trouwens voor de tweede keer in de Ziggo Dome. Meteen ook de laatste keer in Nederland. Maar goed, staan ze in ieder geval ook. Want ze hebben een hele wereldtour, Europese tour, weet ik veel. Dus dat, goed. In ieder geval heel erg leuk. Heb jij leuke dingen meegemaakt? Laat ze me weten. studio@meerradio.nl. Ik vind het leuk om te lezen. Ik vind het leuk om te zien. Dus laat het me weten. studio@meerradio.nl.
1: De sound van de Zero's. Van idolsgekte tot de eerste iPod in je broekzak. De hele dag de beste hits uit de jaren 2000. Dit is Zero's Heroes op Meer Radio.

Heerlijk. Phil Collins, Look Through My Eyes. Ja, dat is wel meestal prettig. Al moet ik wel zeggen, ik hoorde van de week een verhaal. Dat er schijnbaar dus ook een blinde rechter is in Nederland. Die mannen kwamen een verhaal vertellen op een school, dat was het. Ik vind het wel bizar, want meestal, dat hoor je niet vaak. Maar goed, hij had wel gewoon, hij zegt, ja, ik hoor vooral aan hoe mensen praten. Hoor ik eigenlijk al van hoe ze erin staan. Normaal kijk je natuurlijk altijd naar iemand daarvoor. Dat wordt voor hem wat lastig. Wat een lullige opmerking. Dat deed hij wel. Look Through My Eyes is niet altijd helemaal mogelijk. Maar goed, Phil Collins bezong het wel. Daarvoor Entwine. Cruel Man. Entwine-zanger heeft natuurlijk ooit meegedaan aan, volgens mij, Idols. Hadden we het daarvoor nog eventjes, voor in ieder geval. Dat kwam even langs natuurlijk, Idols tot iPod. Heeft hij meegedaan. Hij is toen voortijdig uitgestapt, omdat hij niet in het keurslijf wilde van Idols. Hij dacht van, ik wil gewoon mijn eigen weg gaan. Dat is misschien ook wel veel praktischer geweest. Bijna 8:30 betekent dat we zo dadelijk naar het meer nieuwsoverzicht gaan. Word je bijgepraat over alles wat er in de Haarlemmermeer gebeurd is. Maar niet voordat je nog lekkere muziek hebt gehoord. Liberty X komt eraan. Dit is Just a Little.

0: Maak je zaterdagavond nog leuker met Jaap en Max on air. Jaap en Max on air. Met de showbitch, een dilemma op de zaterdag, de Jean Roulette en nog veel meer. Jaap en Max on air. Elke zaterdagavond van 8 tot 10 met Jaap Koopmans en Max Verbrugge op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Wietplantage ontdekt in bedrijfspand Krukjes en A44 richting Amsterdam vanaf vrijdag eerder afgesloten. De A44 richting Amsterdam is vanaf vrijdag 10 uur afgesloten tussen de afrit Noordwijkerhout en knooppunt Burgerveen. De afsluiting duurt tot woensdag 1 juli om 6 uur 's ochtends. Dat is een halve dag eerder dan was aangekondigd. De vervroegde afsluiting is nodig vanwege werkzaamheden aan het Lisserwegviaduct. Bij voorbereidende werkzaamheden zijn oude asfaltlagen en puin aangetroffen, waardoor extra tijd nodig is. Verkeer wordt omgeleid via de A4 en de Carbulo-tunnel. Regionaal verkeer kan gebruik maken van de N208 en de N207. De politie heeft in een bedrijfspand aan de Krukjeszoom een hennepkwekerij aangetroffen. De ontdekking volgde na onderzoek van het drugsteam Noord-Holland. Een 48-jarige man uit de gemeente Bloemendaal werd op heterdaad aangehouden. Ook een auto is in beslag genomen. In het pand trof de politie 72 drogende hennepplanten aan. De planten zijn inmiddels vernietigd. De verdachte wordt ervan verdacht de hennepkwekerij te hebben geëxploiteerd. Het onderzoek naar de zaak loopt nog. En dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
0: Zero's Heroes, Niels Olijerhoek.

0: Missy Elliott in een speciale Basement Jacks remix en For My People op de Meerradio vroege zaterdagmorgen. Het is meer Zero's Heroes wakker op deze zaterdagmorgen, waarin we natuurlijk bezig zijn met het opstaan. Want ja, dat is belangrijk om dan vervolgens lekker de hele dag te kunnen genieten van Zero's Heroes, want dat is wat we hier doen op Meerradio. We hebben alleen maar platen uit de Zero's. Ben je net wakker geworden? We hebben dus alleen maar platen uit de Zero's. Goedemorgen, welkom dat je erbij bent. Tot 10 uur ben ik bij jou met mijn bijdrage aan deze dag. En daarna gaan we dus nog de hele dag door. Ja, ik vind het echt gaaf. Straks onder andere muziek van Jekyll and Hyde, Kelly Clarkson en nu Natasha Bedingfield.
1: Lente in Haarlemmermeer.

Fijne deunen, Live for Rent van Dido op de radio. Daarvoor Unwritten van Natasha Bedingfield. Zorgde ervoor op deze vroege zaterdagmorgen dat het 9:15 werd. En dat is het moment dat we toch even gaan kijken naar wat het weer ons gaat brengen. Dan moet ik even het juiste plaatje openen natuurlijk. Voor deze dag ziet het er zomers uit. Veel ruimte voor de zon. Af en toe wat wolken en temperaturen die rond of boven de 25 graden kunnen uitkomen. Het is wel, er is wel kans met een enkele wolk, maar dat is over het algemeen niet veel. Morgen

0: is het iets. Het blijft warm, maar wel iets minder dan vandaag. Opnieuw zonnige periode, temperaturen richting de hoge 20 graden. Na het weekend blijft het voorlopig vrij zomers. Maandag en dinsdag lijken droog. En ook zonnig te verlopen met maxima rond de 26 tot 28 graden. Woensdag blijft het volgens de meerdaagse verwachting eveneens droog en zonnig met ongeveer 25 graden. Kortom, veel zon, hoge temperaturen en ja, de zomer begint zondag. Dus zomerse waarde. En dat vinden wij natuurlijk heel erg fijn. Daar worden we gewoon met z'n allen heel erg blij van. Want per slot van rekening, we willen gewoon lekker de zomer. Of niet soms, dat vind ik wel. Snel door met Zero Zeros. Nu op de radio 3T. Dit is Stuck on You.
1: Van hypeskrabbels tot aan verloer huispakken. Herbeleef het decennium waarin alles digitaal werd. Dit is Zero Zeros op meer radio.

Kelly Clarkson, ook zo'n artiest die aan een talentenjacht heeft meegedaan en daar natuurlijk succesvol is geweest. En daar heel succesvol zelfs uitgekomen is. My Life Would Suck Without You, die hoorde je op de radio bij deze Zero's Heroes. Daarvoor 3T en Stuck on You zorgde ervoor dat het bijna 9 uur werd. En dat betekent dan automatisch dat we zo dadelijk naar het nieuws van 9 uur gaan om daarna snel bij je terug te zijn met alweer de tweede uur. Zero's Heroes en ook mijn tweede uur, mijn laatste uur meteen, van mijn bijdrage van deze Zero's Heroes. En ik hoop, ondanks dat het toch wat anders is dan anders, dat je wel al een beetje aan het wakker worden bent. En dat moeten we natuurlijk niet vergeten. Per slotverrekening blijft het zaterdagochtend. En zaterdagochtend is toch altijd de dag dat jij ontspannen en relaxed wakker kan worden. Dus ja, dat houden we er wel in. Hè. Ook vandaag houden we dat er gewoon in. Straks aan de andere kant van 9 nog veel meer Zero's hier op de radio. Met allemaal leuke platen en kijken of we nog leuke iets dingen kunnen bedenken daarover. Verder gaan we ook nog wel even kijken naar wat standaard onderwerpen. Nog wat nieuws uit de polder. Nee, niet wat nieuws. Ja, dat hebben we ook. Meer nieuwsoverzicht. We hebben nog wat feiten over deze dag. Niet onbelangrijk natuurlijk. Gezelligheid ontbreekt zeker ook niet. Dus ja, genoeg reden om lekker te blijven hangen. En als je nog niet heel erg wakker aan het worden bent, pak gewoon nog wat te eten en te drinken. Neem er wat bij, dan komt het allemaal goed. En ben je straks om 10 uur toch echt wel, ondanks alles, ben je meer Zero's Heroes wakker op dit moment dan. Dat we dat even met elkaar wel afgestemd hebben.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
2: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon zijn vannacht zeker 5 doden gevallen, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah. Maar Israël meldde ook dat hun troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. Gisteravond leek het rustig, maar vannacht was er een nieuwe serie aanvallen met gevechtsvliegtuigen en drones. Er werden vooral woongebouwen geraakt. In Coevorden is een vrouw van 25 uit Jouren overleden toen door het noodweer een boom op haar auto viel. Het noodweer dat gisteravond en vannacht over het land trok heeft tot veel schade geleid. Politie en brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Een blikseminslag leidde tot brand in onder meer Barneveld, Hilversum en Uddel. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Juliana Pop. Het is inmiddels afgelast. De politie zoekt een man die in Utrecht 2 vrouwen zou hebben mishandeld. Dat gebeurde gisternacht in het centrum van de stad. Volgens het signalement loopt de man met opvallend grote passen, heeft hij een breed hoofd en een paar scheve tanden. Op het WK voetbal is na Haiti ook Turkije uitgeschakeld. Het land verloor met 1-0 van Paraguay. En eerder werd al van Australië verloren. Turkije kreeg volop kansen, maar wist niet te scoren. Tijdens de wedstrijd werd ook voor het eerst een rode kaart uitgedeeld voor het praten met een hand voor de mond. Miguel Almiron van Paraguay riep iets naar een Turkse speler van achter zijn hand en de VAR greep in. Marokko won vannacht met 1-0 van Schotland. Het weer, ook in het noordoosten is het nu droog en overal is er vandaag geregeld zon. Het wordt 23 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
2: Zero's Heroes. Niels Olijerhoek.

0: Ja, als je het hebt over zomerse platen, dan is deze zeker, moet deze zeker meedoen. Dit was ergens in de zeros, ik weet even niet exact welk jaar, was dit toch zo'n beetje de grootste zomerhit van dat jaar. En nog steeds, als ik deze hoor van Ozone en Dracolstan Dinté, denk ik, ja, zomer. Nou ja, goed, morgen begint hij en ja, dan kunnen we er dus echt dubbel en dwars van gaan genieten. Maar vandaag wordt het ook al heel erg mooi weer. Hè? 25 plus zal er op de thermometer staan, dus genoeg reden om lekker, lekker, lekker ervan te gaan genieten. Zero's Heroes, de hele dag hier op Meer Radio. Dus je hoort alleen maar heerlijke platen uit de Zero's. En dat is natuurlijk alleen maar om gewoon, heel simpel, heel erg blij van te worden.
1: Dit is Zero's Heroes op Meer Radio.

0: Feyenoord Majestic, samen met Boney M en Rasputin op de vroege zaterdagmorgen bij Meer Radio. Daarvoor Stick With You van de Pussycat Dolls. Zorgde ervoor, jawel, dat het bijna 20:15 werd. En dat is toch altijd het moment dat we wel even wat feiten gaan doen, ondanks dat we in de Zero's Heroes zitten natuurlijk. Maar ja, goed, we moeten ook dat deel wel even bijhouden om ervoor te zorgen natuurlijk dat jij wel gespreksonderwerpen hebt, als je het even niet over Zero's wil hebben. Het is vandaag 20 juni. Dag 171 van het jaar 2026. Nog 194 te gaan. We zitten bijna op de helft. Vandaag in 1837. Victoria volgt haar oom Willem de Vierde op als koning van het Verenigd Koninkrijk. Vandaag in 1906. De eerste elektrische tramlijn van Utrecht wordt geopend. En bij een razzia in Amsterdam worden 5500 Joden weggevoerd naar Westerbork. Vandaag in 1943. In 1948 in West-Duitsland wordt de D-Mark ingevoerd en de Mali-federatie, bestaande uit Mali en Senegal, wordt onafhankelijk van Frankrijk. Dat vandaag in 1960. In 1968, de Amerikaanse sprinter Jim Hines brengt het wereldrecord op de 100 meter naar 9,9 seconden. Volgens mij is het inmiddels al onder de 9 seconden, maar goed, dat even terzijde. Vandaag in 1976, Tsjechoslowakije wint het EK voetbal door West-Duitsland na strafschoppen te verslaan. In Zuid-Afrika wordt vandaag in 1990 schaft via een nieuwe wet rassenscheiding op openbare plaatsen af. Goeie zaak. In 91 de Duitse Bondsdag wijst Berlijn aan als nieuwe hoofdstad. En tot slot in 2017 station Brussel Centraal wordt getroffen door een mislukte bomaanslag. Gelukkig geen gewonden. Kijken we nog even naar wat jarigen op deze dag. Deze 20ste juni Nicole Kidman, actrice, is jarig. Ook Lionel Richie, zanger, is jarig. Die wordt inmiddels aardig op leeftijd. 1949-77 wordt hij dus. John Goodman, ook een acteur. Die is vandaag jarig. Frank Lampard, voormalig topvoetballer en trainer. Geboren in het mooie jaar 78. En tot slot Christopher Mintz Plasse, een acteur. Onder meer bekend van komische filmrollen. Geboren in 1989. Hij wordt ook dus weer een jaartje ouder. En helemaal tot slot de weerextreme voor deze 20e juni. Hoogste maximum temperatuur ooit gemeten. 33,6 graden in 2000. Hey, de zero's. En in 2000, 3,9, dat was in 1915 de laagste minimumtemperatuur. Wow, dat was best laag. Tot zover de feiten van deze dag. Dus naast alle Zero's Heroes kun je het ook nog even een klein beetje hierover hebben. Dat is dan ook alweer, dan weet je dat in ieder geval. Gaan wij snel door met een Zero's plaats. Alizé komt eraan, dit is moi, Lolita.
1: De tijd van de Nokia 3310, MSN en LimeWire. De muziek waarmee we opgroeiden in het decennium van de technologische revolutie. Dit is Zero's Heroes op Meer Radio.

Frans Ferdinand en Take Me Out. Hoor je op de Meerradio Zero's Heroes op deze vroege zaterdagmorgen, waarin we natuurlijk ook elkaar een beetje aan het helpen zijn met wakker worden. En ja, daar gaat het uiteindelijk. Dus het is een combinatie. Het is een gemengde uitzending, zeg maar. Alleen maar platen uit de Zero's. En ik probeer je dan toch ook een beetje te begeleiden om wakker te worden. Dat is dan wel eventjes wat we natuurlijk gaan doen. Hey, bij de 9:30 betekent dat we zo dadelijk naar het meer nieuwsoverzicht gaan. Daarna snel bij je terug met het volgende en tevens laatste deel van mijn bijdrage aan Zero's Heroes. Maar voor het zover is, ook nog wel eventjes toch met je bespreken van wat ga je doen dit weekend? Ja, ik snap één ding, hè. Zero's Heroes luisteren. Natuurlijk de hele dag de radio aanhouden. Maar ondertussen kun je dan ook andere dingen doen. Dus wat ga jij doen? Laat het me weten. Ik vind het altijd leuk om dat te lezen. Persoonlijk, ik ga natuurlijk vanavond voetbal kijken, hè. Want ja, Nederland speelt om 7:00 tegen Zweden. Mooie tijd trouwens. Kun je lekker rustig op tijd aan de bitterballen. Dus dat in ieder geval. Ik ga straks ook, ik stap de auto in. Kan ik via de internetsite kan ik natuurlijk gewoon radio blijven luisteren. Want ik ga naar Limburg toe. Dat is niet helemaal in de Haarlemmermeer, maar goed. Om daar even voetbal te kijken. En dan dus op tijd weer terug voor natuurlijk Nederland tegen Zweden. En morgen, ik ga morgen een urban trail doen in Leiden. Ja, geloof het of niet, maar ik ga dat echt doen. Dus ja, als je bij deze denkt van ik ga hem succes wensen. Nou, doe dat dan alvast, want dat heb ik echt keihard.

0: Zondagmiddag zing je lekker mee in je moerstaal bij Meer Hollands. Met de nieuwste Nederlandse muziek, oudjes van weleer, de Vlaamse klassieker en het Hazesmoment. Meer Hollands met Michel Honklin. Zondagmiddag van 3 tot 4 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Kermis Bad Hoevedorp start en Boswaarde Haarlemmermeer voor het eerst boven een half miljoen euro. De gemiddelde WOS-waarde van woningen in Haarlemmermeer is gestegen naar 542.000 euro. Daarmee ligt de gemiddelde woningwaarde voor het eerst boven de grens van een half miljoen euro. In 2019 bedroeg de gemiddelde WOS-waarde nog 296.000 euro. Ten opzichte van vorig jaar steeg de WOS-waarde met bijna 9%. Dat is de grootste stijging sinds 2023. Haarlemmermeer ligt daarmee ruim boven het landelijk gemiddelde van 439.000 euro. Ook vergeleken met soortgelijke gemeenten zijn woningen hier relatief duur. De kermis in Bad Hoevedorp start vrijdag en duurt tot en met 28 juni. Op het terrein aan de Sporthoeve aan de Snellieslaan staan ongeveer 20 attracties, spelletjes en eetkramen voor jong en oud. Op 23 juni is er een kortingsdag waarbij attracties tegen lagere prijzen toegankelijk zijn. 2 dagen later volgt een prikkelarme kermisdag. Dan worden licht, geluid en andere prikkels zoveel mogelijk beperkt. Bezoekers kunnen onder andere terecht bij de autoscooter, draaimolen en diverse spelattracties. En dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Zero's Heroes, Niels Olijerhoek.

0: Leuk, hadden jullie Chill Me en Sweet About Me aan het begin van het laatste deel van mijn deel hier op Meradio bij Zero's Heroes. Ik heb het dan natuurlijk over mijn bijdrage zo op deze vroege zaterdagmorgen, waarbij ik natuurlijk parallel ook jou nog steeds wakker probeer te krijgen. Dus ben je net pas wakker geworden, dan zeg ik goedemorgen, welkom. Het is Zero's Heroes hier op Meradio tot laat in de avond. Volgens mij gewoon de hele dag tot vannacht 12 uur. Waarin we dus alleen maar platen uit de Zero's draaien. En ja, daar worden wij met z'n allen natuurlijk gewoon heel erg blij van. Hè? Dan weet je dat ook weer. Verder natuurlijk heel veel lekkere muziek in de komende minuten nog. Maar daarna gaan we gewoon de hele dag door. Het is gewoon een beetje anders dan anders. Maar ik hoop wel dat je straks om 10 uur toch, ondanks dat, wel wakker bent.
1: Van Snake op je Nokia tot de grootste festival anthems. We draaien de hele dag de muziek die de eeuwwisseling kleurde. Dit is Zero's Heroes op Meer Radio.

Mauro Picotto en Komodo, Save a Soul. Wat een fijne plaat om die weer een keer te horen. En ja, een Zero's plaat hoor je natuurlijk niet elke dag, dus dan is dat ook wel weer fijn. Daarvoor de Sugar Babes en Round Round zorgden ervoor dat we hard richting 10 gaan. Dus hard richting het moment dat ik de knoppen over moet geven aan Annemiek Holkenboer, die de komende 2 uur hier zit. Met het vervolg van Zero's Heroes in meer activiteitenstijl. Daarna van 12 tot 2 William Hultsel met zijn bijdrage. Delano van Steenveld is er van 2 tot 4. En van 4 tot 6 is Robert Hooivelter. The Groove Connection, Zero's Heroes met Maurice, is er vanaf 6 uur. En vanaf 8 uur een extra lange TNT Zero's Heroes. Nou, ben heel benieuwd hoe dat allemaal gaat lopen. Dat wordt vast en zeker een groot feest met heel veel gezelligheid. De hele dag dus hier op Meer Radio. Alleen maar Zero's op de radio. En dat is een geweldige periode. 10 jaar lang en alleen maar fijne platen. Dus wat wil je nog meer? Goed, rest mij nog om tegen jou te zeggen dat het bijna 10 uur is. Ik heb nog, denk ik, 2 of 3 Zero's voor je. En dan is het dus echt zover. Dan ben ik klaar. En een van die Zero's die ik heb is een hele leuke. Ik zie Jamilia voor je klaarstaan. Met nu op de radio Superstar. En ik zeg, dat is gewoon een ja, ze zingt het over mij. Nee, zonder gekheid. Maar het is wel een leuke plaat. Dus je hoort hem nu hier op deze vroege zaterdagmorgen bij Meer Radio. Met vrolijke muziek op een zomerse dag.

Rihanna en Don't Stop the Music aan het einde van mijn bijdrage. Zero's Heroes slash meer wakker op deze vroege zaterdagmorgen. Ik hoop dat, ondanks dat de muziek natuurlijk meer lekker Zero's was, dat je toch goed wakker geworden bent en dat dit kan. Je bent meer wakker. Meer radio. Want ja, we moeten natuurlijk wel zorgen dat jij goed wakker bent om de rest van de Zero's Heroes dag hier op Meer Radio goed mee te kunnen krijgen. En daar doen we alles aan hier op Meer Radio. Hey, rest mij om jou een heerlijk weekend te wensen. Ga genieten van het mooie weer. Geniet van Zero's Heroes. En veel plezier hier op Meer Radio de rest van de dag. En dan hoop ik je volgende week weer te spreken bij een nieuwe zaterdag. Want dan gaan we weer gezellig wakker worden met z'n allen. Tot de volgende keer. Ik zeg gegroet.

everything.

0: opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De meeste gemeenten gaan de spreidingswet uitvoeren en zullen dus asielzoekers opvangen. Blijkt uit een analyse van de NOS van de 212 coalitieakkoorden na de gemeenteraadsverkiezingen van maart. De gemeenten stellen wel voorwaarden. Ze willen vaak alleen kleinschalige opvanglocaties. En ze benadrukken dat inwoners eerst de gelegenheid moeten hebben om mee te praten over die locaties. 11 gemeenten hebben breder verzet aangekondigd tegen de verplichting om asielzoekers op te vangen. Al zeggen ook die meestal dat ze uiteindelijk aan de wet zullen moeten voldoen. Door het noodweer is vannacht een vrouw van 25 uit Jouren om het leven gekomen. In Coevorden kwam een boom op haar auto terecht. Ze overleed ter plekke. Op veel plekken in het land heeft het extreme weer tot schade geleid. De brandweer en politie kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 10, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah. Maar Israël meldde ook dat de troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. Gisteravond leek het rustig, maar vannacht en vanochtend vroeg waren er nieuwe aanvallen met gevechtsvliegtuigen en drones. De medebedenker van comedyserie Cheers, James Burrows, is overleden. Hij was ook een van de regisseurs van successeries als Friends, Will and Grace en The Big Bang Theory. En hij had een carrière van meer dan 50 jaar. Vorig jaar regisseerde hij nog 10 afleveringen van de serie Mid-Century Modern. Burrows werd 48 keer genomineerd voor een Emmy Award, de belangrijkste tv-prijs. Hij won er 11, de meeste voor Cheers. James Burrows was 85 jaar. Het weer, ook in het noordoosten is het droog en overal komt vandaag de zon geregeld tevoorschijn. Het wordt 23 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Zero's Heroes, Annemiek Holkenboer.

0: Het Viva la Vida.
1: Meer activiteiten met Annemiek Holkenboer.
0: Goedemorgen luisteraars. Het is net 10 uur geweest op zaterdag 20 juni. Vanavond de tweede wedstrijd van het Nederlands elftal in het wereldkampioenschap voetbal. In huiskamers en cafés zal worden geduimd dat het Nederlands elftal dit keer de volle winst gaat pakken. Na die spannende voetbalavond rollen we de langste dag van het jaar in. Het blijft zeker tot 10 uur licht, zodat je tot laat in de buitenlucht kunt blijven. Misschien gaat de barbecue aan. Dat is een favoriete bezigheid van veel mannen. Is helemaal leuk omdat het morgen Vaderdag is. In 2 uur meer activiteiten komen 12 tips voorbij die je in Haarlemmermeer kunt bezoeken of waar je aan kunt deelnemen. Er is dit keer veel te doen in Nieuw-Vennep. Maar verder noemen we Abbenes, Zwanenburg, Hoofddorp en Oude Meer. Zoals je van ons bent gewend, geven wij de tips ook adressen, data en tijden. Houd er rekening mee dat entree geld kan worden gevraagd. Een tip? Check nog even de website van de activiteit. Misschien is er iets gewijzigd. Tussen alle tips, lekkere muziek. Verantwoordelijk voor de muziekkeuze is de man tegenover mij, Ton van Dranen. En als hij achter de knoppen zit, verloopt de uitzending vlekkeloos. En deze dag is het thema Zero's Heroes. Je gaat het horen aan de muziek, want alles komt uit de jaren 2000 tot 2010. Zoals deze, Gavin DeGraw, I Don't Want To Be.

Van hypeskrabbels tot aan velour huispakken. Herbeleef het decennium waarin alles digitaal werd. Dit is Zero's Heroes op Meer Radio.

0: Pink, just like a pill.
1: Meer activiteiten.
0: Oranje. We zien deze nationale kleur deze week in kleding, straatversiering en zelfs bij eten. In Nieuw-Vennep is het groot ontbijtfestijn op het Vennepplein net afgelopen. Maar veel mensen zullen in het centrum blijven, want de vrolijkheid gaat door met de Oranje Braderie op het Harmonieplein. Vandaag nog tot 5 uur. De braderie is de aftrap van de feestweek Nieuw-Vennep. Er zijn veel kraampjes, leuke koopjes en er heerst een gezellige sfeer. De hele dag is er ook live muziek. De feestweek in Nieuw-Vennep vier je samen. Kijk voor alle activiteiten en locaties op www.feestweeknieuwvennep.nl. Hij komt eraan nu, Alain Clark met Blow Me Away.

0: Girlfriend van NSYNC met onder andere Justin Timberlake.
1: Activiteitenkalender.
0: Het geronk van motoren en de geur van benzine zul je vandaag horen en ruiken als je naar Nieuw-Vennep gaat. Voor de 35e keer vindt daar de motocross plaats op het terrein aan Oosterdreef. In verschillende onderdelen nemen vrouwen, tieners en mannen en met veel adrenaline op het circuit tegen elkaar op. De snelheid van de motorrijders wordt bepaald door hun techniek en de hoeveelheid cc. Langs de kant zul je het opspattende zand kunnen voelen. Wie even niet race, zul je rond hun motoren bij het circuit zien om te sleutelen of te poetsen. Aan een drankje en een stevige bite is geen gebrek. En alle informatie die je zoekt vind je op www.motocross-nieuwvennep.nl. Nou, een heerlijke song. Zonder jou, Paul de Leeuw en Simone Kleinsma.
2: Bijna altijd ruzie met elkaar.

0: Dat waren Paul de Leeuw en Simone Kleinsma uit het jaar 2001.
1: Meer activiteiten.
0: Dat ze in Nieuw-Vennep van snelheid houden, blijkt ook bij de autocross die voor volgend weekend op de agenda staat. Het begin van de feestweek zijn er motoren en bij de afsluiting dus auto's. Verwachten kun je de Dakar Kids Experience, een 2-uurs cross en verschillende manches. Je kunt de races meebeleven via mega grote schermen, via beeld uit rijdende auto's en door live beelden van een drone. De toegang die is gratis. Naast het circuit is van alles te beleven voor jong en oud. 2 dagen spektakel aan de Oosterdreef. Lees alles op www.autocrosshaarlemmermeer.nl.
1: Meer activiteiten.
0: En dan Train, Hey Soul Sister.

0: weten over een concert, wanneer je compleet uit je dak kan gaan bij een feest of niet meer bijkomen bij stand-up comedy? Je komt er alles over te weten in Duik in het Weekend. Iedere vrijdagavond tussen 6 en 8 met Dirk-Jan Eemans op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Gratis steunpunt voor mensen met psychische problemen en woningbouwplan Oude Kruisweg in Krukjes stap verder. Het college van Haarlemmermeer vraagt de gemeenteraad om een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor een woningbouwplan achter de oude Krukjesweg in Krukjes. Daarmee gaat het project een volgende fase in. Het plan omvat 12 2-onder- en kapwoningen en 15 drive-in woningen. Voor de bouw is een omgevingsvergunning nodig, omdat het project niet past binnen het huidige omgevingsplan. Na goedkeuring door de raad worden de ontwerpstukken ter inzage gelegd. Daarna volgt een definitief besluit waarbij ook reacties van inwoners worden meegewogen. In wijkcentrum De Nieuwe Silo in Hoofddorp is een nieuw steunpunt geopend voor mensen met psychische of verslavingsproblemen. Bezoekers kunnen zonder verwijzing binnenlopen voor gesprekken, activiteiten en cursussen. Deelname is gratis. Het initiatief moet mensen helpen bij hun herstel, bijvoorbeeld door sociale contacten op te bouwen, meer structuur te vinden en ervaringen te delen met lotgenoten. Ook zijn 1-op-1 gesprekken mogelijk met ervaringsdeskundigen. De organisatie hoopt daarmee een aanvulling te bieden op de reguliere zorg en gevoelens van eenzaamheid te verminderen. En dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
0: Zero's Heroes, Annemiek Holk.

0: answer. De Killers waren dat met Human.
1: Meer activiteiten op zaterdagochtend. Met meer tips en activiteiten in Haarlemmermeer.
0: Vrijdag 26 juni begint in Abbenes Flightline. Een spectaculaire modelvliegshow met vele vliegtuigen en binnen- en buitenland. Een lang weekend is modelvliegclub de Hoofddorpse Luchtvaartclub aan het Dr. Heijenpad in Abbenes host voor dit jaarlijkse evenement waar piloten uit Nederland en België en Duitsland hun mooiste modelvliegtuigen laten zien. Je ziet hier alles, van oude dubbeldekkers tot snelle straaljagers. Kleine en grote modellen vliegen heel dicht voorbij. Een leuk uitje voor het hele gezin. Er is eten en drinken, van speciaal bier tot zoet Italiaans ijs. En de toegang, die is gratis. Vrijdag 26 tot en met zondag 28 juni in Abbenes. En dat is elke dag van 11 tot 5 uur. Eliza, pick up!

0: Rank One featuring Shanuki. Such a Little Life.
1: Zaterdagmorgen. Dit is meer activiteiten.
0: Kunst en bewegen op de fiets vindt de Kunstkring Haarlem.

meer een mooie combinatie. Tijdens de kunstroute, waar je gratis aan kunt deelnemen, openen maar liefst 19 locaties in de gemeente Haarlemmermeer hun deuren en exposeren 40 kunstenaars hun werk. Bezoekers kunnen genieten van een grote diversiteit aan kunstvormen, waaronder glaskunst, schilderkunst, beeldhouwkunst, fotokunst, collages, spiegels en meer. Een mooie manier om van locatie naar locatie te gaan is op de fiets. Er zijn 2 routes die beide starten en eindigen bij Zeepunt. De afstand is 27 of 40 kilometer. En je kunt ook een deel rijden. In de galerie van Zeepunt is een gezamenlijke expositie te zien met een overzicht van alle deelnemende kunstenaars. Meer lees je op www.visithaarlemmermeer.nl. Amy Winehouse en Jay-Z in een remix Rehab.

0: 1 Radio Duitse Klassieker.
1: Yeah.

0: Wenn ich so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Ook deze was uit de Zeros uit 2008. Peter Fox met House aan Zee.
2: Activiteitenkalender.
1: Rijwiel- en Tourclub Hoofddorp organiseert jaarlijks de avondfietsvierdaagse in en rond Haarlemmermeer. Jong en oud kan meedoen. Op een gewone fiets, een lichtfiets, een racefiets of e-bike, het mag allemaal. Maandag 22 juni begint de 28e editie van dit sportevent. Na vier dagen, donderdag 25 juni, is de eindstreep in zicht. De routes zijn verrassend en breng je langs mooie plekken en tal van bezienswaardigheden. Elke avond is de afstand ongeveer 30 kilometer. Per dag krijg je voor vertrek de route uitgereikt. Bij de twee controles krijg je een stempel en een versnapering. De laatste avond staan koffie, thee, fris en een gebakje bij de finish. De website is rtc-hoofddorp.nl /avondfietsvierdaagse. En dan is het alweer 11 uur. We maken plaats voor het NOS-journaal. Er gebeurt veel in de wereld. En is het goed om te horen wat de laatste ontwikkelingen zijn in binnen- en buitenland. Na de nieuwsberichten zijn we bij je terug. Met nog een heel uur meer activiteiten. En daarin uitgaanstips en muziek. Maar eerst hoor je tot aan het NOS-journaal. Lief, Wonder Woman.
2: De tijd van de Nokia 3310, MSN en LimeWire. De muziek waarmee we op...

0: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. De groep heeft volgens het leger meer dan 50 raketten op Israëlische troepen in Zuid-Libanon afgevuurd vannacht. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah, maar Israël meldde ook dat de troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. In de Duitse stad München zijn vannacht twee wagons van een goederentrein van een brug gestort. Daarbij is een dode gevallen. De twee wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van een brug en kwamen op de weg terecht. De meeste gemeenten gaan de spreidingswet uitvoeren en zullen dus asielzoekers opvangen, blijkt uit een analyse van de NOS van 212 coalitieakkoorden na de gemeenteraadsverkiezingen. Ze stellen wel voorwaarden. Veel gemeenten willen alleen kleinschalige opvanglocaties. En ze benadrukken dat inwoners eerst de gelegenheid moeten hebben om mee te praten over die locaties. 11 gemeentes hebben breder verzet aangekondigd tegen de verplichting om asielzoekers op te vangen. Al zeggen ook die meestal dat ze uiteindelijk aan de wet zullen moeten voldoen. De medebedenker van comedyserie Cheers, James Burrows, is overleden. Hij was ook een van de regisseurs van successeries als Friends, Will & Grace en The Big Bang Theory. En hij had een carrière van meer dan 50 jaar. Hij werd 48 keer genomineerd voor een Emmy Award, de belangrijkste tv-prijs, en won hem 12 keer, de meeste voor Cheers. James Burrows was 85 jaar. Het weer geregeld zon bij 23 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer.
1: Meer Radio. Zero's Heroes, Annemiek Holkenboer.
4: Meer activiteiten.

0: was Lily Allen met Not Fair.
1: Meer activiteiten met Annemiek Holkenboer.
0: Beste luisteraars, welkom terug. In het NOS-journaal ben je weer bijgepraat over actuele onderwerpen in eigen land en verder in de wereld. Maar nu terug naar onze eigen polder voor het tweede deel meer activiteiten. Ook daarin 6 sport-, spel- en cultuuractiviteiten en alles in Haarlemmermeer. In dit uur neem je mee naar Zwanenburg, Nieuw-Vennep, Hoofddorp en Oudemeer. Maar nu eerst muziek en dat is deze. Enrique Iglesias, Gaia

0: In de Zero's nog samen, Nick en Simon, hier met Rosanne.
1: Meer activiteiten.
0: De BRM-toerist in Zwanenburg is een begrip bij dorstige fietsers en andere toevallige voorbijgangers. Elk weekend in de zomermaanden juli en augustus is het landschap geopend van 11 tot 5 uur. Vandaag en morgen wordt het seizoen geopend met open tuindagen. Plantjes, zaden en dahliabollen vind je in een ontspannen, natuurlijke omgeving. De BRM-toerist meenemen naar huis kan met een BRM-toerist t-shirt of trui. Morgen is de BRM-heks ook aanwezig met heerlijke zalfjes, muggenspray en je kunt haar vragen om een goed advies. Het adres is Leinderdijk 101 in Zwanenburg. Powerless, Nelly Furtado.

0: De Belgische Milo met EO Technology.
1: Activiteitenkalender.
0: Morgen is de laatste dag dat de Groene Stelling samen met verschillende partners een bioblitz organiseert. Bewoners, natuurliefhebbers en experts brengen samen de biodiversiteit in kaart. Kies voor een georganiseerde buurtsafari of ga zelf op pad. Met je telefoon kun je planten en dieren herkennen en doorgeven. Zo leer je meer over de natuur in jouw omgeving en help je om die beter te beschermen. Vandaag nog tot 1 uur kun je aansluiten bij buurttuin Lincoln Park aan Bennebroekenweg 531 in Hoofddorp. We noemden al dat het morgen de laatste dag van het jaar is. Pas om 11 uur in de avond sluit de bioblitz. Hier, what you waiting for, Gwen Stefani.

0: Een feel good. En zo heet het ook. Feeling good, Michael Bublé.
1: Meer activiteiten.
0: Een Indonesische sfeer brengen het Maranta Koor en het Angloem Orkest. Vandaag in kerk Heilige Johannes de Doper in Hoofddorp. Iedereen is welkom bij de kerk aan de Kruisweg. De uitvoering is van 1 tot 5 uur. Op het programma staan liederen in het Nederlands, in het Indonesisch en in het Engels. Tussen de liederen door worden verhalen verteld. Het Maranta Koor is opgericht in 2019 en bestaat uit een grote groep vrouwen die zingen in traditioneel Indonesische kledij. Het orkest dankt zijn naam aan de angklung, een Indonesisch muziekinstrument van bamboe dat dateert uit de 12e eeuw. Zij, Adele, Chasing Pavement.

0: 9 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Wietplantage ontdekt in bedrijfspand Krukius en A44 richting Amsterdam vanaf vrijdag eerder afgesloten. De A44 richting Amsterdam is vanaf vrijdag 10 uur afgesloten tussen de afrit Noordwijkerhout en knooppunt Burgerveen. De afsluiting duurt tot woensdag 1 juli om 6 uur 's ochtends. Dat is een halve dag eerder dan was aangekondigd. De vervroegde afsluiting is nodig vanwege werkzaamheden aan het Lisserwegviaduct. Bij voorbereidende werkzaamheden zijn oude asfaltlagen en puin aangetroffen, waardoor extra tijd nodig is. Verkeer wordt omgeleid via de A4 en de Carbulo-tunnel. Regionaal verkeer kan gebruik maken van de N208 en de N207. De politie heeft in een bedrijfspand aan de Krukiuszoom een hennepkwekerij aangetroffen. De ontdekking volgde na onderzoek van het drugsteam Noord-Holland. Een 48-jarige man uit de gemeente Bloemendaal werd op heterdaad aangehouden. Ook een auto is in beslag genomen. In het pand trof de politie 72 drogende hennepplanten aan. De planten zijn inmiddels vernietigd. De verdachte wordt ervan verdacht de hennepkwekerij te hebben geëxploiteerd. Het onderzoek naar de zaak loopt nog. En dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Zero's Heroes, Annemiek Holkeboer.

0: Heb je meegezongen? Hey ja, dan de Outcast.
1: Meer activiteiten.
0: John Lennon is een muzieklegende. Bijna iedereen kent wel een van zijn nummers. Zoals Come Together, Daytripper en I'm a Walrus uit zijn Beatles-tijd. Of Imagine, Jealous Guy en Instant Karma als solo-artiest. In de Shack brengen topmuzikanten morgenmiddag een ode aan Lennon met hun favoriete nummers uit zijn Beatles en zijn solo-carrière. De band Her Majesty, onder leiding van drummer en zanger Bauke Bakker, begon ooit met het spelen van Beatles-repertoire en keert daar nu weer naar terug. Het belooft weer een heerlijke middag te worden in Oude Meer aan Schipholdijk 253. En de tijd? Dat is tussen 4 en 7 uur. Sheryl Crow, Fight for This Love.

0: alle tips voor een leuk uitstapje in en om Haarlemmermeer. Dit is Meer Activiteiten.
1: Terug naar de helden van de jaren nul. Met Zero's Heroes op Meer Radio.

heb het echt gezien. Nee, ik heb geen trek. Ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis.

0: Ja, die komen op zo'n dag natuurlijk niet ontbreken. André Hazes, deze bloed, zweet en tranen.
1: Activiteitenkalender.
0: Heemtuin de Heijmanshof in Hoofddorp viert volgende week, zondag 28 juni, het Zomerfestival. Thema is kunst en creatie. Bewonder verschillende kunstwerken en ga ook zelf creatief aan de slag. Volg de pijlen en ontdek alle activiteiten. Doe mee aan één of meerdere leuke workshops en ontdek hoe creatief je bent. Voorbeelden zijn werken met planten, mozaïeken en graffiti. Ook de natuur kan je verrassen en is op zichzelf al een kunstwerk. Zoek alle kunstwerken in de tuin. Verzamel de letters en maak kans op een leuke prijs. Volgende week zondag 28 juni tussen 1 en 7 uur... bij Heemtuin de Heijmanshof aan de Wiegerbruinlaan in Hoofddorp. Nou, ook deze Nederlandse dame natuurlijk, Anouk. 3 days in a row.

De sound van de Zero's. Van idolsgekte tot de eerste iPod in je broekzak. De hele dag de beste hits uit de jaren 2000. Dit is Zero's Heroes op Meer Radio.

0: Makes Me Wonder vroeg Maroon 5 zich af.
1: Meer activiteiten.
0: Met een vrolijke fanfare festival in Nieuw-Vennep sluiten we de 12 tips af. Laat je vandaag verrassen door een veelzijdig muzikaal programma met optredens van verschillende amateurorkesten uit de regio. Tussen 11 en 5 uur klinkt er non-stop live muziek op het Harmonieplein. Van swingende hits uit de jaren 60 en 70 tot een krachtige mars en lichte klassieke klanken. Big band, brass band, harmonie en een herenorkest. De diversiteit binnen de amateurmuziek hoor en beleef je live in Nieuw-Vennep op het Harmonieplein. Voor extra gezelligheid is er een braderie met kraampjes om iets leuks voor vrienden te kopen of gewoon voor jezelf. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze editie. Blijf luisteren op de zender, want we hebben jou nog veel te bieden. Straks na 12 uur geen meer in de middag, maar alles verder in het thema Zero's Heroes. Lekker terug naar de eerste 10 jaar van deze eeuw. William Hultsel trapt af tot 2 uur. Delano van Steenveld neemt het over tot 4 uur. Delano is relatief nieuw bij de omroep, maar al helemaal doorgewinterd. En de laatste 2 uur Zero's Heroes hoor je het vertrouwde geluid van Robert Hooiveld. Daarna gaat de uitzending door met DJ's die je meenemen in de avond en nacht. Meer Radio is 24/7 in de ether. Ben je een keer niet in de gelegenheid om te luisteren, dan kun je elke gewenste uitzending terugluisteren via de website. Bekijk de hele programmering op www.meerradio.nl. Luisteraars, volgende

0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Boliviaanse president Paz heeft de noodtoestand uitgeroepen om een einde te maken aan blokkades en demonstraties die het land al weken platleggen. Met de maatregel krijgt de president wettelijk meer mogelijkheden om het leger en de politie in te zetten om de orde te herstellen. De demonstranten eisen zijn aftreden en willen dat de lonen omhoog gaan. Door de betogingen ligt de economie in Bolivia deels stil en is er in het hele land een tekort aan brandstof, voedsel en medicijnen. In München zijn vannacht twee wagons van goederentreinen van een brug gestoord. Daarbij is een dode gevallen. De twee wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van een brug en kwamen op de weg terecht. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. De groep heeft volgens het leger meer dan 50 raketten op Israëlische troepen in Zuid-Libanon afgevuurd vannacht. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah. Maar Israël meldde ook dat de troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. In Coevorden is vannacht een vrouw overleden door het noodweer. Een boom kwam terecht op de auto van de 25-jarige vrouw uit Joure. In het hele land heeft het weer tot schade, brand en overlast geleid. De brandweer werd honderden keren gebeld. In Julianadorp in Noord-Holland is een festival afgelast vanwege de schade. Het weer, geregeld zon en wat stapelwolken. Het wordt 23 graden langs de kust tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en warm, maar dan vooral in het zuiden kans op een bui. Dit was het NOS-journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: hallo, mannetje van de radio.
1: William Hultsel.
2: Ja, een hele goede middag. Ja, je luistert inderdaad naar Meer aan de Middag. Mijn naam is William Hultsel. En ja, natuurlijk, we begonnen natuurlijk met David Guetta, Memories. En ja, de gekke dingen die we vannacht gedaan hebben. Ik wil eigenlijk helemaal niet weten wat jij vannacht gedaan hebt. Maar denk nog maar eens even terug. Dat doe ik ook ondertussen inderdaad. Het was in ieder geval erg laat. Mag de pret niet drukken. De komende twee uur, vandaag heb ik een uurtje korter met mijn programma. Want daarna gaat Delano een stukje doen, mijn nieuwe collega. Wat hebben we natuurlijk een beetje muziek uit de tent. Daar begonnen we ook mee, behalve dat ik natuurlijk wel weer dusdanig jong ben. Dat ik de 2021 remix heb gespeeld voor je. Want ja, we moeten wel een beetje modern blijven, niet blijven hangen in die oude jaren. Verder heb ik natuurlijk leuke evenementen voor je. Dus ben je ook nog op zoek naar een muziekfestival voor vanmiddag? Blijf lekker luisteren. We gaan even terug naar toch weer de tents. En ken je er nog, Gwen Stefani? Ik heb hier What You Waiting For.

0: Het Meer Radio Weekend.
1: Vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
0: Meer in de middag.
1: Dit is Meer Radio.
0: William Hultsel. Meer Radio.

Ja, je hoorde Christina Aguilera, Hurt. En daarvoor natuurlijk de Baseballs met Umbrella. En ik had je net wat beloofd. Een leuke activiteit voor als je op zoek bent naar een muziekfestival. En dat is er zeker hier in de Haarlemmermeer vandaag. Van 11 tot 5 kun je namelijk naar het centrum van Nieuw-Vennep. Daar kun je genieten van een afwisselend muziekprogramma met optredens van amateurorkesten uit de regio. Tussen 11 en 5 is er een hele dag live muziek op het plein. Je hoort van alles, swingende hits uit de jaren 60 en 70. Marsmuziek en lichte klassieke muziek. Zelfs dat komt nog live, hè? Leuk joh. Spelen verschillende groepen zoals een big band, brass band, harmony en herenorkest. Inderdaad, in de pauzes gaat de muziek lekker door. In de koepel spelen andere acts dan weer verder. Rondom het plein is er ook een gezellige braderie. Dus kom gezellig langs en geniet ervan. Het centrum van Nieuw-Vennep natuurlijk een goede nieuws. De toegang is gratis. Rolstoel toegankelijk. Kinderen, jongeren, volwassenen en senioren zijn natuurlijk van harte welkom. Dus wil je toch even de deur uit met het mooie weer? Nieuw-Vennep, daar kun je gaan melden natuurlijk. Bij de muziekkoppel. We gaan lekker verder met hits uit de tents. Dat heb ik hier staan. Moet ik helemaal niet zeggen. Want we gaan hits uit de zeros hebben. En weet je nog, Three Doors Down, Here Without You.

Ja, het eindigde mooi rustig. Je hoorde Bubbly van Colby Kellett. En daarvoor natuurlijk Here Without You van Three Doors Down. En daarmee is het inmiddels 4 minuten voor 12:30 geworden. We gaan er even uit naar het meer nieuwsoverzicht. Daarna ben ik weer bij terug. En we gaan eruit met, ken je het nog? Special D, Home Alone.

0: 7 tot 9 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Kermis Badhoevedorp start en Woswaarde Haarlemmermeer voor het eerst boven een half miljoen euro. De gemiddelde woswaarde van woningen in Haarlemmermeer is gestegen naar 542.000 euro. Daarmee ligt de gemiddelde woningwaarde voor het eerst boven de grens van een half miljoen euro. In 2019 bedroeg de gemiddelde woswaarde nog 296.000 euro. Ten opzichte van vorig jaar steeg de woswaarde met bijna 9%. Dat is de grootste stijging sinds 2023. Haarlemmermeer ligt daarmee ruim boven het landelijk gemiddelde van 439.000 euro. Ook vergeleken met soortgelijke gemeenten zijn woningen hier relatief duur. De kermis in Badhoevedorp start vrijdag en duurt tot en met 28 juni. Op het terrein aan de Sporthoeve aan de Snellieslaan staan ongeveer 20 attracties, spelletjes en eetkramen voor jong en oud. Op 23 juni is er een kortingsdag waarbij attracties tegen lagere prijzen toegankelijk zijn. 2 dagen later volgt een prikkelarme kermisdag. Dan worden licht, geluid en andere prikkels zoveel mogelijk beperkt. Bezoekers kunnen onder andere terecht bij de autoscooter, draaimolen en diverse spelattracties. En dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Dankjewel, Carolien.
3: Meerradio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
3: Meerradio. Haarlemmermeer.
0: Het Haarlemmermeer papier.
2: Ja, dus vandaag vrij veel zon en blijft vrijwel overal droog. De middagtemperatuur loopt op naar zomerse 26 tot 27 graden. En er waait een matige westenwind rond kracht 3. In de nacht naar zondag. En zondagochtend is er plaatselijk kans op enkele regen of een onweersbui. Maar ja, zondagmiddag blijft het weer overal droog. Met nu en dan nog flink wat zon in ieder geval. En het blijft dan ook erg warm met 27 tot 28 graden. Ook na het weekend blijft het zomers en erg warm. Met op dinsdag kans op enkele regen- en onweersbuien. Dus zo gaan we lekker door met de zomer. En het lijkt begonnen, hè? En dan de verkeersinformatie. Geen nieuws is goed nieuws. En dat kan ik je ook vertellen. Want eigenlijk in en om de Haarlemmermeer is er heel weinig aan de hand. We hebben enkel een file tussen Noordwijkerhout en knooppunt Burgerveen. Want de A44 is die richting op dicht. Dus als je teruggaat richting Nieuw-Vennep of Hoofddorp vanuit zuiden. De A44 kunt het beter vermijden. Neem gewoon de A4 en ga binnen door. En als je er toch staat, ja, dan ben je toch wel een beetje left outside alone. En dat zegt de Anastasia ook. Want ik heb hem hier voor je. Weet je nog? Left outside alone van Anastasia.

De tijd van de Nokia 3310, MSN en LimeWire. De muziek waarmee we opgroeiden in het decennium van de technologische revolutie. Dit is Zero's Heroes op Meer Radio.

je hoorde de Dandy Warhol. Oh, de Dandy Warhols. Bohemian Like Me You. En daarvoor natuurlijk Jeroen van de Boom. Met Jij Bent Zo. En ik neem even mee terug naar 2001. Het was die dag in september die niemand ooit nog zou vergeten. Ja, of je er nou wel of niet bij was. Hij is toch wel heel bekend. Het was natuurlijk 9-11. Het was natuurlijk de tijd dat er van alles in de wereld gebeurde. En er nog ook wel lelijke aanslagen waren. En eigenlijk na de aanslag op het WTC in New York... werd dit nummer heel snel heel bekend natuurlijk. Want dit was een beetje het lied wat de wereld verbond. Ik heb hier voor je live met Overkom.

Ja, het is mooi om even bij stil te staan dat we bedenken dat het 25 jaar geleden is. En ja, het is al inmiddels kwart voor. We gaan even lekker de handjes omhoog doen voor Detroit. En daarna zijn we terug met Charlotte van Animals on Air.

0: Annapolis City.
1: Meer in de middag. Animals on Air.
2: Ja, de handjes in de lucht voor Detroit, hè? Hey, goedemiddag, Charlotte.
3: Hi, goedemiddag.
2: Hey, ja, ja, je hebt heel erg leuk nieuws, las ik net zo.
3: Ja.
2: Ja.
3: Ja. Het is eindelijk gelukt, ja.
2: Ja.
3: We hebben geholpen met... eigenlijk maar een heel klein deeltje, hoor. Want we hebben zoveel organisaties en instanties meegeholpen. Maar Stichting Leeuw, die heeft 3 leeuwen naar Nederland
2: gehaald. Oh, Simba.
3: Nee, ze heten Aloka en Siras. En twee broertjes. En ja. Sopolos.
2: Oké. Okay. Leuk.
3: Dus, maar dat was al een tijdje, probeerden ze dat inderdaad. En ze konden natuurlijk veel bekijken. Ze zaten alle 3 in Oekraïne.
2: Oh.
3: En de broertjes Aloka en Firas, dat zijn 2 welpjes van slechts 8 maanden oud.
2: Oh god, die zijn wel leuk.
3: Ja, op de socials van Stichting Leeuw kan je ze even wel zien.
2: Oké.
3: Okay. Maar die zijn gered uit de situatie in Kiev, in de regio Kiev. Waar ze eigenlijk nooit echt rust hebben kunnen vinden vanwege de bombardementen en zo. En ja, niet alleen mensen zijn van deze situatie heel erg gedupt, maar ook dieren.
2: Ja, precies.
3: En dus die bouwden ze daar weghalen. En toen bleek er nog eentje te zijn. En die is volgens mij geboren in 2024. Ja. En die zat in een hele kleine kooi, eigenlijk in de frontlinie bij een ander oorlogsgebied.
2: Okay.
3: En daar groeide hij eigenlijk op, gewoon tussen de explosies. En ja, volledig gestrest natuurlijk. Volledig geïsoleerd van alles en iedereen. Dus daar merken ze echt dat die echt wel door de aanhoudingen, beschietingen inderdaad in dat gebied, dat die echt wel zware trauma's heeft opgelopen.
2: Ja.
3: En daardoor ook gewoon veel in paniek was, zichzelf flink heeft geblesseerd daardoor. Dus die heeft echt wel even een traject te gaan.
2: Ja, precies. Ja, ik kan me zo voorstellen voor die dieren. Die snappen er weinig van.
3: Ja, die zitten eigenlijk opgesloten in hun kooitje of wat dan ook. Die kunnen eigenlijk geen kant op. En er kon ook niemand echt makkelijk bij komen. Dus dat is gewoon een heel traject geweest.
2: Ja, het is best ingewikkeld geweest ook, denk ik wel, ja.
3: Ja, want ze moesten bij Polen de grens over. En er is een vrouw die daar in het gebied woont en ook wel vaker heeft geholpen. Dus die is daar ook naartoe gekomen. Die heeft geholpen inderdaad met de grensovergang. Maar omdat het gewoon een lastiger gebied is, duurt het gewoon een stuk langer. Maar omdat ze met haar hulp erbij, dat het geen dagen zou duren, konden ze nu, ja, alsnog wel lang, maar hebben ze daar toch alsnog 12 uur gestaan bij de grens.
2: Ja.
3: Maar ze zijn nu van de week veilig aangekomen bij Stichting Leeuw. En ze beginnen al meer gerust te zijn. Ze eten goed. De broertjes die hangen veel aan elkaar. De eentje is wat meer van op onderzoek uitgaan en zo. En de andere loopt er dan maar een beetje achteraan van wat zij doen.
2: Ja.
3: Ja, die andere is echt wel heel erg teruggetrokken. Die wacht ook vaak tot de mensen echt weg zijn voordat hij gaat eten en zo. Maar hopelijk inderdaad, als ze het traject goed doorstaan, dan kunnen ze uiteindelijk gewoon lekker ook naar hun reservaat in Zuid-Afrika en daar de mooie vrijheid tegemoet gaan.
2: Ja, en dan eindelijk zonder bommenregen natuurlijk.
3: Ja, dat is het vooral inderdaad. Eindelijk gewoon rust inderdaad en hopen dat je hoort het wel vaker, maar dieren kunnen ook PTSS oplopen.
2: Ja, natuurlijk. Ja, ze vergeten het niet, hè. Het gaat natuurlijk ook aangeleerd worden en aan de ene kant kunnen ze ook aan wennen, maar sommige dingen wen je nooit aan natuurlijk. En blijven er natuurlijk altijd bang van.
3: Vannacht ook met die onweer moest ik echt wel even aan ze denken. Dat ik dacht van, hoe zou dat voor hun zeg maar zijn?
2: Ja, die zullen het er waarschijnlijk wel mee associëren, denk ik.
3: Ja. Dus, gelukkig, ze zitten hier nu veilig. Het team van Stichting Leeuw is een top team, dus ze gaan lekker goed verzorgd worden.
2: Ja, die gaan echt heel goed ook met de leeuwen om, hè? Eigenlijk alles. Ze hebben niet alleen leeuwen, toch, daar?
3: Nee, ze hebben ook wel tijgers inderdaad. En 2 panters, volgens mij, zitten er nu.
2: Oké. Okay.
3: Dus, maar uiteindelijk hopen ze gewoon dat alles bij hun maar een tijdelijke stop is. En dat ze uiteindelijk gewoon lekker door kunnen naar Zuid-Afrika.
2: Ja, tuurlijk, ja. Dat is waar we voor gaan, hè?
3: Ja, zeker. Dus dat was wel een mooi project, inderdaad. En wij helpen dan inderdaad met douanedocumenten. En als ze Nederland in willen komen, dan inderdaad zorgen wij dat ze door het douanesysteem heen gaan. En, dus ja, dat was een klein stukje van de puzzel voor hun. Maar het was wel weer een mooi gezamenlijk project, inderdaad, die goed geslaagd is.
2: Ja.
3: Dat is ook belangrijk.
2: Ja, vooral dat natuurlijk.
3: Ja.
2: Dus,
3: ja,
2: en verder nog? Weet je, had nog wat staan ook? Iets met leger?
3: Ja, we hebben eindelijk de laatste trainingen van de legerronde gehad. Dus alles is nu vertrokken, dus ik kan gewoon weer slapen s'nachts.
2: Oké, eindelijk rust.
3: Ja, dus het was nog even pittig. En bij de laatste zat er ook eentje die kennelijk al wat missies had gedaan.
2: Ja?
3: Dus die had echt een dikke map aan boekwerk van logboeken en alles. Gewoon echt volgens een persoon dat misschien zou bijhouden, was dat van die hond ook bijgehouden.
2: Ja, wordt er gewoon bijgehouden waar ze geweest zijn, wat ze gedaan hebben? En,
3: Ja, dit was kennelijk wel een hele uitzonderlijke hond, bijzondere hond. Met ook wel een flinke bijlage die je niet ook zomaar even zijn kenneltje uit kon halen.
2: Ja.
3: Dus er zat ook allemaal zeg maar, een soort een gebruiksaanwijzing zat erbij en verslagen en artsenverslagen en missierapporten. En dus ja.
2: Oké.
3: Okay. Dat was de eerste keer dat ik dat had, want de meesten hebben alleen zo'n staatsdierenartsencertificaat mee, die speciaal is opgezet voor het leger. Want hun reizen niet op paspoorten, zoals ze bijvoorbeeld je huisarts zou doen.
2: Oké.
3: Okay. Maar dit was de eerste die echt een heel boekwerk was.
2: Ja, dus eigenlijk
3: dus
2: als jij een...
3: Even een beetje, ik weet niet of het mocht, maar ik heb wel even een beetje stiekem doorheen zitten bladeren.
2: Ja, toch een beetje nieuwsgierig natuurlijk jij weer, hè?
3: Ja, dat is nog wel, tuurlijk, ja.
2: Ja, ik kan me zo voorstellen, ik zou het ook doen.
3: Ja, dat ik zo
2: ja. Ja, ik zou het ook niet kunnen laten om er toch even stiekem in te kijken van waar komt deze vandaan?
3: Ja, dus, maar hij had al goede dingen gedaan en hij was nog niet zo heel oud, dus die gaat nog wel een goede toekomst tegemoet.
2: Ja, precies.
3: Ja, alleen hoorden we dat de trainingen waarschijnlijk iets vertragingen gaan oplopen in Houston, want kennelijk in dat kamp... ze zijn gestopt met verplichte entingen. Dus er zijn nu ongeveer 130 mensen ziek.
2: Oké.
3: Okay. Die hebben allemaal hetzelfde virus opgelopen.
2: Ja.
3: Dus het loopt iets vertraging, maar de honden konden gelukkig wel gewoon komen. Want daar konden ze wel gewoon mee beginnen.
2: Ja, precies. Ja. En de vraag is of die honden natuurlijk vatbaar zijn voor dat, hè?
3: Ja, nee, dat gelukkig niet. Daarom konden ze gewoon komen.
2: Ja.
3: Dus ja. En verder, wat had ik hier nou nog misschien?
2: Ja, dat is een goeie, hè?
3: Ja, ik sta hier echt in de hitte langs de snelweg, zodat ik even snel kon bellen en niet over de luidspreker ging.
2: Ja, nee, ik hoor het ook wel. Jij had iets met herten gedaan, hè?
3: Ah oh, ja, we hadden een goed herten, inderdaad, ja.
2: Ja.
3: Dus dat was echt wel een mooie groep ook. Ze zagen er ook echt allemaal wel goed uit. Maar er zat wel een kleine verrassing tussen.
2: Oké. Okay.
3: Want kennelijk, de klant die bij ons aanleveren had het voor iemand anders geregeld. Dat was niet zeg maar de eigenaar van de herten. Maar omdat hij vaker zendingen van dit soort dieren doet, werd zeg maar aan hem gevraagd van, goh, kan jij dat voor mij regelen? Want jij hebt er veel meer verstand van en jij kent de agent goed. Dus dan gaat dat wat soepeler dan ik als buitenbeentje het eenmalig even allemaal moet regelen. Nou,
2: ja.
3: Geen probleem, dat heeft die man wel vaker gedaan.
2: Ja.
3: Maar kennelijk was er niet gemeld. En misschien was het ook niet bekend, want ik weet niet of je dat goed kan zien bij herten, maar dat er eentje zwanger was.
2: Oké.
3: Okay. Dus we waren op Schiphol, waren we aan het lossen en op een gegeven moment komt die chauffeur en die zegt, probleem.
2: Dus ja, verstekeling aan boord.
3: Ja, wat gaan we doen? Ja, dat absoluut een no-go met opsturen überhaupt.
2: Ja, dat snap ik.
3: Dus, de baby en de mama zijn er tussenuit gehaald. En die zijn veilig teruggebracht naar de klant. Zodat ze daar goed kunnen bijkomen en herstellen.
2: Ja, precies.
3: En, maar dat was een eerste voor ons.
2: Ja, dat is wel hartstikke leuk zo, inderdaad.
3: Ja. Dus die hebben we er inderdaad heel voorzichtig tussenuit gehaald. Gekeken of wel even natuurlijk goed nakijken en alles. Maar was alert en gezond. En dus ja, die is gewoon inderdaad, die chauffeur die is eigenlijk... Zodra alles klaar was, is hij meteen teruggegaan. Zodat ze daar gewoon lekker samen in een stal konden. En mama goed voor de kleintje kan zorgen.
2: Ja, hartstikke leuk. Ook onverwacht. Dat had je hem ook nog niet geschreven, inderdaad, van die verstekeling.
3: Nee. Ja. En ja, dan is het altijd maar even inderdaad van, oh, de papieren en alles en zo. Maar de airline snapte überhaupt de situatie. Dus
2: ja,
3: het was
2: gelukkig
3: allemaal goed gegaan.
2: Het zijn allemaal mensen en ze denken erover over mee, hè?
3: Ja, gelukkig wel, inderdaad.
2: Ja, ja, het is inmiddels bijna 1 uur geworden. Dat betekent dat we eruit moeten voor de NOS. Hè? Anders dan horen de mensen de narigheid wel. Ik bedoel het nieuws van de wereld niet. En ja, goed, voor volgende week nog een tipje van de sluier?
3: Nee, ik zag vooral heel veel huisdieren staan.
2: Oké, nou dan gaan we het volgende week horen. Ja. Charlotte, heel erg bedankt voor je tijd voor deze week. En wens ik je een fijn weekend. Geniet van het mooie weer. En, en ook van de mooie week, hè, want het wordt hartstikke zomers. Dus hey, tot de volgende keer. Hè.
3: Tot de volgende keer.
2: Doei.
0: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
4: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
5: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
6: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij het noodweer gisteravond zijn meer dan 188.000 bliksemontladingen gemeten. Volgens het KNMI is dat uitzonderlijk hoog. De meting van gisteravond lijkt de hoogste in jaren. De tropisch warme dag van gisteren eindigde met onweer, bliksem en hevige regenbuien. In het hele land was er schade en in Coevorden kwam een vrouw van 25 uit Jouren om het leven toen een boom op haar auto viel. Het KNMI verwacht dat de komende jaren meer zware buien met extreme neerslag voorkomen door klimaatverandering. De meeste gemeenten gaan de spreidingswet uitvoeren en zullen dus asielzoekers opvangen, blijkt uit een analyse van de NOS van 212 coalitieakkoorden na de gemeenteraadsverkiezingen. Ze stellen wel voorwaarden. Veel gemeenten willen alleen kleinschalige opvanglocaties. En ze benadrukken dat inwoners eerst de gelegenheid moeten hebben mee te praten over die locaties. 11 gemeentes hebben breder verzet aangekondigd tegen de verplichting om asielzoekers op te vangen. Al zeggen ook die meestal dat ze uiteindelijk aan de wet zullen moeten voldoen. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. De groep heeft volgens het leger meer dan 50 raketten op Israëlische troepen in Zuid-Libanon afgevuurd vannacht. Gistermiddag werd nog een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah. In München zijn vannacht 2 wagons van een goederentrein van een brug gestort. Daarbij is een dode gevallen. De 2 wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van de brug en kwamen op de weg terecht. Het weer, geregeld zon en wat stapelwolken. Het wordt 23 graden langs de kust tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en warm, met dan vooral in het zuiden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
5: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
7: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
5: Zero's Heroes, William Hultzel.

0: Jongetje van de radio.
1: William Hultsel.
2: Ja, het is 1 uur geweest inmiddels en je luistert naar 2 uur van Meer in de Middag. Inderdaad, vanuit, live vanuit Hoofddorp. Mijn naam is William Hultsel. Tot, ik wil bijna 3 uur zeggen, maar tot 2 uur vandaag ben ik bij je. Daarna gaat mijn nieuwe collega Delano de volgende 2 uur presenteren. Want we hebben natuurlijk een hartstikke leuk thema vandaag. Hè? De Heroes of the Zeros, om het zo maar te zeggen. Dus toch redelijk veel wat muziek uit de jaren nul. En je zou bijna zeggen, ja, kruik als je er snel over praat en over nadenkt. Maar dat moeten we overal niet doen. Gewoon lekker door met lekkere muziek. Verder heb ik leuke activiteiten voor je. Dus ook als je vandaag de deur nog uit wil, omdat je niet de hele dag bij de radio thuis wil zitten. Maar gewoon lekker onderweg wil luisteren. Ik heb hartstikke leuke activiteiten staan. Dus blijf lekker luisteren. En we gaan even een heel stapje terug. Een hele andere richting op met Nickelback Photograph.

hoorde Nickelback met Photograph en daarna hoorde In the Shadows van Erasmus. En ja goed, ik had je nog wat leuke activiteiten beloofd. En ja, ben je nou niet vies met een beetje modder of zand? Inderdaad, ja, Nieuw-Vennep is wederom ook weer Nieuw-Vennep trouwens. Is weer wat leuks te doen. Dus dit weekend daar lekker druk inderdaad. Want dat, vrijdag en zaterdag, dat is vandaag zaterdag tot zes uur... is er op de Oosterdreef natuurlijk de Motocross Nieuw-Vennep. De Motocross Nieuw-Vennep is een spannend sport- en motorsportevenement voor jong en oud op de Oosterdreef. Er zijn races voor verschillende leeftijden en niveaus, van kinderen vanaf 5 jaar tot ervaren rijders in de krassenknarrenklasse. En ja, de bezoekers kunnen de actie van dichtbij volgen bij het rennerskwartier en genieten van de sfeer en zelfs op het terrein overnacht als je het zou willen. Nou, dat is goed. Ik denk dat het om 6 uur afgelopen is. Dat zal niet meer omgaan. Het evenement is begin van de feestweek Nieuw-Vennep, met naast de races ook kermis, jaarmarkt en autocross. Een dag vol snelheidsspectakel en plezier voor iedereen. Dan, ja, het is voor kinderen, jongeren, volwassenen en senioren geschikt. Er staat niks over de toegang, maar ik ga er eigenlijk vanuit dat je geen kaart hoeft te kopen. Dus, en ja, goed, dat gezegd hebbende, ja, we gaan... Zometeen heb ik voor je Kane staan, maar eerst heb ik hier nog hele oude bekenden uit de jaren. Veldhuis en Kemper met Ik wou dat jou was.

Ja, met Kane, Rain Down On Me komen we aan op 2:04. Betekent dat ik hem even overgeef aan Carolien voor het meer nieuwsoverzicht. Daarna ben ik weer bij je terug. We gaan eruit met Armand van Helden, My My My. Tot straks.

0: Jazz op maandag is een programma van Bram Schouten. Met de nieuwste releases, unieke opnames, de jazzagenda en de signature song.
1: No gal maid has got a shade on sweet Georgia Brown.
0: Iedere maandagavond Jazz op maandag tussen 9 en 10 op Meer Radio. En, je weet het,
2: same time, same place, same jazz.
0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
3: Gratis steunpunt voor mensen met psychische problemen en woningbouwplan Oude Kruisweg in Krukjes stap verder. Het college van Haarlemmermeer vraagt de gemeenteraad om een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor een woningbouwplan achter de Oude Krukjesweg in Krukjes. Daarmee gaat het project een volgende fase in. Het plan omvat 12 tweeonder- en kapwoningen en 15 drive-in woningen. Voor de bouw is een omgevingsvergunning nodig, omdat het project niet past binnen het huidige omgevingsplan. Na goedkeuring door de raad worden de ontwerpstukken ter inzage gelegd. Daarna volgt een definitief besluit waarbij ook reacties van inwoners worden meegewogen. In wijkcentrum De Nieuwe Silo in Hoofddorp is een nieuw steunpunt geopend voor mensen met psychische of verslavingsproblemen. Bezoekers kunnen zonder verwijzing binnenlopen voor gesprekken, activiteiten en cursussen. Deelname is gratis. Het initiatief moet mensen helpen bij hun herstel. Bijvoorbeeld door sociale contacten op te bouwen, meer structuur te vinden en ervaringen te delen met lotgenoten. Ook zijn 1-op-1 gesprekken mogelijk met ervaringsdeskundigen. De organisatie hoopt daarmee een aanvulling te bieden op de reguliere zorg en gevoelens van eenzaamheid te verminderen. En dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
4: Meer Radio.
5: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
4: Meer Radio. Haarlemmermeer.
5: Het Haarlemmermeer weer.
6: Ja, het is erg duidelijk natuurlijk hier, zeker in Hoofddorp. Maar ja, natuurlijk ook de rest van Nederland. Er is vraag vrij veel zon. Het zal je niet verbazen natuurlijk. Het blijft in ieder geval vrijwel overal droog. Dat is veel belangrijker. De middagtemperatuur loopt op naar zomerse 26 tot 27 graden. En er waait een matige westenwind rond kracht 3. In de nacht naar zondag en de zondagochtend is er plaatselijk kans op een enkele regen of onweersbui. Maar zondagmiddag blijft het weer overal droog en blijft het ook erg warm met weer 27 à 28 graden ongeveer. Ook na het weekend blijft het zomers ook lekker warm met op dinsdag kans op enkele regen- en onweersbuien. Dus het ziet er in ieder geval heel goed uit. Wat er ook zeer goed uitziet is de verkeerssituatie in en om de Haarlemmermeer. Want we hebben één file, dat is de file. Het is nog niet eens echt de file, want hij is afgesloten. De A44 Noordwijkerhout richting Burgerveen. Knooppunt Burgerveen is dicht, dus daar kun je niet rijden. Dat zorgt wel voor wat kleine vertragingen, maar die zijn niet noemenswaardig gelukkig. Dus probeer de A44 te mijden als je richting de Haarlemmermeer terug gaat, richting Nieuw-Vennep of Hoofddorp. Probeer de A4 te nemen. Dat is eigenlijk best wel bijzonder dat er zo weinig verkeersinformatie is. Dus ik hou er ook wel van. Wie er ook van houdt is Narcotic Trust met I Like It.

0: Anna. En ja, we hebben nog één zeer bijzonder evenement. Je denkt natuurlijk, halen we meer? Dan hebben we natuurlijk Schiphol als vliegveld. En volgend weekend is dat niet het enige vliegveld in de Haarlemmermeer. Nee, we gaan nog iets heel erg leuks doen. En dat is in Abbenes. Want in Abbenes is de show, die heet ook Flightline. Een spectaculaire modelvliegshow met vele vliegtuigen uit binnen- en buitenland. Op het modelvliegveld van de HLC in Abbenes is het jaarlijkse event. Piloten uit Nederland, België en Duitsland laten hier hun mooiste modelvliegtuigen zien. Je ziet hier van alles, van oude dubbeldekkers tot snelle straaljagers. Kleine en grote modellen vliegen van heel dichtbij voorbij. Dus het is een leuk uitje voor het hele gezin. Er is eten en drinken. Je kunt ook zelfs speciaal bier van de lokale brouwer gaan proeven. Dat is dan van La Cru hier uit de Haarlemmermeer natuurlijk. Hè. Dat is ons eigen bier. Voor iets zoets is het natuurlijk uit Italiaanse ijs. Dat is zeker als dit weer blijft ook wel lekker. En de toegang is gratis, dus je kunt gewoon langskomen. Het is het komende weekend. Begint op vrijdag 26 juni van 11 tot 5. Op zaterdag en zondag van 11 tot 5 is het er ook. Bij de modelvliegclub de HLC. Dr. Heijenpad in Abbenes. Rolstoel toegankelijk. Kinderen, jongeren, volwassenen en senioren zijn van harte welkom. En ja, zoals ik al eerder zei, helemaal gratis. En ik zou, als ik jou was en je bent benieuwd, ook even kijken op Visit Haarlemmermeer bij de agenda. Daar staat ook een mooie foto met twee kinderen en zo'n modelvliegtuig. En die dingen zijn eigenlijk, of die kinderen zijn verschrikkelijk klein, maar dat is best een hele grote straaljager. En er zit heel veel technologie in. En wie daar ook een mooi liedje over had, was natuurlijk niemand minder in de jaren waar we het over hebben de hele dag al, was Milo met IO Technology.
1: She work it, girl, she work the bow, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about the dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, don't crazy face it, she's so much more than you used.

Ja, je hoort de Children of the Night natuurlijk. En voor One Republic en Timbaland met Apologize. En daarmee komen we bijna aan het einde van mijn deel van Meer in de Middag. En ik ga het zo helemaal overgeven aan mijn nieuwe collega Delano, inderdaad. En die gaat jou verder brengen, inderdaad. Net zoals de Children of the Night richting jouw zaterdagavond. Goed, ik wil je in ieder geval bedanken voor het luisteren. Ik hoop dat je het leuk vond. En volgende week om 12 uur sharp ben ik er weer bij. We gaan afsluiten. We gaan eruit met een nummer. Een beetje de nachtmerrie voor elke DJ geweest in die tijd. Ik denk wereldwijd wel, want jij moet het maar net kunnen uitspreken. Maar Ozone is natuurlijk het makkelijke deel ervan. En die dachten, laten we een titel gebruiken die een lekkere tongbreker is. En dat is natuurlijk een nummer wat helemaal niet mag ontbreken vandaag. Dat is Dragasteo Dintai van Ozone. En daarmee ga ik jullie achterlaten. In ieder geval nogmaals bedankt voor het luisteren. En tot volgende week. Fijn weekend. Bye.

0: opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
1: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
0: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Doreen Bouwman met het NOS Journaal. Bij het noodweer gisteravond zijn meer dan 188.000 bliksemontladingen gemeten. Volgens het KNMI is dat uitzonderlijk hoog. De meting van gisteravond lijkt de hoogste in jaren. De tropisch warme dag van gisteren eindigde met onweer, bliksem en hevige regenbuien. In het hele land was er schade en in Coevorde kwam een vrouw van 25 uit Jouren om het leven toen een boom op haar auto viel. In Staphorst in Overijssel is vanochtend een zwembad ontruimd nadat er een giftige stof was vrijgekomen in de technische ruimte. Er waren ongeveer 100 mensen in het zwembad. In zwembad de Broeneuchten, die moesten daar weg. De brandweer kreeg rond 9:30 een melding dat er een vreemde lucht in het zwembad hing. Het bleek hypochloriet te zijn. Dat zit in de bleekmiddelen waar het zwembad mee gedesinfecteerd wordt. Er raakte niemand gewond. De brandweer onderzoekt waar het lek zit. Het zwembad blijft vandaag gesloten. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah. Israël meldde toen al dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. In Frankrijk is een man van 68 overleden nadat hij tijdens een ruzie met een metalen pétanquebal was geslagen. Het slachtoffer werd in het gezicht geraakt en zakte kort daarna in elkaar. De verdachte is een man van 81. Hij is aangehouden. Twee groepen jeu de boules spelers zouden ruzie hebben gekregen over een baan. Die liep uit de hand. De 81-jarige verdachte geeft toe dat hij klappen heeft gegeven met de ballen, maar stelt dat hij handelde uit zelfverdediging. Het weer, geregeld zon en wat stapelwolken. Het wordt 23 graden langs de kust tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en warm, met dan vooral in het zuiden ook kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
0: Zero's Heroes. Delano van Steenveld.

0: Nou, dit nummer is dus geïnspireerd door een moordenaar. Je gelooft het niet, maar het is echt zo.
1: Zero's Heroes, Delano van Steenveld.
0: De zanger die vroeg zich af, wat is nou eigenlijk een teenage dirtbag? Het begint allemaal bij de zomer van 1984. Long Island, New York, een klein stadje, Northport. Echt zo'n ons kent onze stadje. Nou, in diezelfde zomer begon hij zijn muzikale identiteit ook te vinden. En in die zomer was er een jonge Ricky Casso uit datzelfde stadje. Die heeft toen iemand omgebracht. Een heel tragisch verhaal. En hij werd toen gearresteerd met een AC/DC-shirt aan. Dat was toen ook de favoriete band van de zanger Wheatus. En in een artikel werd die moordenaar omschreven als een dirtbag. Nou, als je in die tijd naar Iron Maiden luisterde en AC/DC... Ja, dan was je gewoon een beetje een dirtbag in die tijd. Een metalhead. Daar komt het dus vandaan. Wheatus en Teenage Dirtbag hier bij Meer Radio. Het is Zero's Heroes bij Meer Radio de hele dag. Ik heb alle kasten, lades en deuren opengetrokken en alle cd's, cassettebandjes en mp3's opgeduikeld. Het is een zorgvuldig samengestelde lijst met het beste van de Zero's. Nederlands, de vroege Zero's, de late Zero's, herkenbare nummers van die oh-ja-momenten en ook breakouts van artiesten komen voorbij. En ik heb zelfs wat live muziek voor je. Ja, het begon allemaal op de middelbare school in 1989. Toen brachten ze een cassettebandje uit met twee naamloze demo's. In 1999 een eigen cd en in 2000 stonden ze op Pinkpop. In 2009 kapten ze er alweer mee en gingen ze hun eigen weg. En in 2019 kwamen ze weer bij elkaar. Crazip, je hoort ze nu live vanuit de Heineken Music Hall destijds. Hun doorbraakhit I Would Stay.
1: Dit is Zero's Heroes. If this

Jason Mraz en Make It Mine op Meer Radio. Het is de hele dag only zeros, zeros, heroes. Ik was toen 4 tot 16 jaar ongeveer. Ik heb toen ooit nog auditie gedaan voor de musical Siske de Rat. Uiteindelijk het ook bijna geworden. Zelfs op tv geweest met de Siske School. Een soort van op zoek naar Evita, op zoek naar Jozef, maar dan voor kinderen. Ik was voor het eerst zonder ouders weg op schoolkamp. Dat was ook heel spannend. In een tent slapen in de modder. Mijn eerste huisdier, Minouche. Hives, ken je dat nog? De Nederlandse variant van Facebook. Wat ook trouwens uit die tijd komt, Facebook. En die onverwoestbare Nokia 3310 natuurlijk. Die vinden we over 1000 jaar waarschijnlijk nog ergens terug onder een steen. Het begin van Wikipedia, het begin van de TomTom en ook het begin van Idols. We gaan door met muziek uit de Zero's.

Gavin DeGraw, Chariot en daarvoor nog muziek van Jay-Z en Alicia Keys, Empire State of Mind. Ik heb een klein beetje een guilty pleasure, maar eigenlijk is die guilty pleasure gewoon heel erg lekker. Het is gewoon een hele goede plaat. Ik kan me nog wel herinneren uit die tijd. We zongen er mee, we sprongen erop mee en we gingen er heel erg los op. En daarom vind ik eigenlijk ook niet helemaal dat die mag ontbreken. Alphabeat en Fascination.

0: Matt Kahn en Begging hoor je op meer radio. Zometeen ben ik terug naar de headlines op half.
1: Iedere zondagmiddag presenteert Ton van Dranen de maand van het jaar. Muziek, nieuws uit Haarlemmermeer en het wereldnieuws uit het verleden.
2: De KLM heeft vandaag op een introductievlucht van Schiphol naar Rome de nieuwe DC-9 officieus in gebruik genomen.
1: Met de grootste artiesten.
3: This is Phil Collins.
4: This is Chris Rea.
5: Dit is Jody Bernal.
6: Hello, this is Christopher Cross.
7: Ik ben het Cilia Romli in de maand van het jaar.
1: De maand van het jaar. Zondagmiddag van 2 tot 3 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
8: Wietplantage ontdekt in bedrijfspand Krukius en A44 richting Amsterdam vanaf vrijdag eerder afgesloten. De A44 richting Amsterdam is vanaf vrijdag 10 uur afgesloten tussen de afrit Noordwijkerhout en knooppunt Burgerveen. De afsluiting duurt tot woensdag 1 juli om 6 uur 's ochtends. Dat is een halve dag eerder dan was aangekondigd. De vervroegde afsluiting is nodig vanwege werkzaamheden aan het Lisserwegviaduct. Bij voorbereidende werkzaamheden zijn oude asfaltlagen en puin aangetroffen, waardoor extra tijd nodig is. Verkeer wordt omgeleid via de A4 en de Carbulo-tunnel. Regionaal verkeer kan gebruik maken van de N208 en de N207. De politie heeft in een bedrijfspand aan de Krukiuszoom een hennepkwekerij aangetroffen. De ontdekking volgde na onderzoek van het drugsteam Noord-Holland. Een 48-jarige man uit de gemeente Bloemendaal werd op heterdaad aangehouden. Ook een auto is in beslag genomen. In het pand trof de politie 72 drogende hennepplanten aan. De planten zijn inmiddels vernietigd. De verdachte wordt ervan verdacht de hennepkwekerij te hebben geëxploiteerd. Het onderzoek naar de zaak loopt nog. En dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
1: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
9: Meer Radio, Haarlemmermeer.
1: Zero's Heroes, Delano van Steenveld. 1, 2.

Heya, Outkast en ook nog Mika en Gracie Kelly. Het is de hele dag Zero's Heroes hier bij Meer Radio. Ik heb er een volgende voor je klaarstaan. Ik denk wel een iconische artiest. Nog niet op het niveau van Michael Jackson, maar ze is daar wel bijna. Ik ben een paar jaar geleden naar een concert van haar geweest in Leeds in Engeland. Naar het Renaissance concert van haar nieuwste album. Ik heb het over Beyoncé. En wat ik dan altijd wel grappig vind, dan zijn er mensen in mijn omgeving die gaan ook naar een concert van haar, of die zijn ook naar dat concert geweest. En dan komt er altijd toch een beetje zo een reactie van, ja, maar ze heeft die niet gezongen. En ze heeft die ook niet gezongen. En die heeft ze ook niet gezongen. Ik wilde zo graag Single Ladies horen. En dat is wel een beetje zo met Beyoncé. De meesten kennen eigenlijk alleen maar die hele grote hits van haar. En ik neem het je ook niet kwalijk, want ze zijn ook ontzettend goed. Een van haar grootste hits uit het Zero's tijdperk, Single Ladies, hoor je nu.

0: Michael Bublé, Haven't Met You Yet. En daarvoor Beyoncé en Single Lady.
1: Zero's Heroes, Delano van Steenveld.
0: Amy Winehouse, op veel te jonge leeftijd overleden, 27 jaar... maar wel in een korte tijd een van de grootste artiesten ter wereld geworden... met een diepe culturele impact. In tegenstelling tot andere zangeressen in die tijd... was ze niet echt een uitslover, zoals andere diva's. Maar met haar stemgeluid had ze een soort van snap... die zelfs de meest simpele lettergrepen... een heel vol spectrum van emotie gaven. Ze klonk als een 60s soulstar... toen het muzikale landschap nog eigenlijk niet echt regels kende... Een soort vrijheid had Amy Winehouse in haar stem. Een van haar grootste hits, Valerie. Maar wat veel mensen niet weten, is dat Valerie niet helemaal van haar is. In 2007 deed zij een cover van Valerie van de band The Zootans. Ooit bestempeld als een van de beste BBC Live Lounge afleveringen ooit... maakte Amy Winehouse dit nummer haar helemaal eigen. Ja, en zo is zij dus bekend geworden met het nummer Valerie. Je hoort er nu, live.
1: Zero's Heroes, Delano van Steenveld.

Alan Clark, Father and Friend, hier bij Meer Radio. Het is de hele dag Heroes Zeros. We gaan naar een breakout artiest uit deze periode, Adele. Ze heeft altijd zelf gezegd, ik neem 3 albums op, want ik hou van trio's 21, 25 en 30. Zo heet haar albums ook. 19, 21 en 25. En toen later kwam ze ook nog met een album 30. Dus die belofte heeft ze niet helemaal waargemaakt. Het is voor haar allemaal begonnen bij deze. Dit is Hometown Glory, hoor je nu.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
2: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De nieuwe partijleider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, zegt dat klimaat, dieren en natuur op één moeten staan. En ook zegt ze dat ze zal opkomen voor mensen. Teunissen gaf op een congres in Den Bosch haar eerste toespraak sinds ze de leiding van de partij deze maand overnam van Esther Ouwehand. Ze vindt dat het huidige kabinet te weinig doet tegen klimaatverandering. Ook wil Teunissen dat er een eind komt aan de bio-industrie. En ze sprak over het lot van Palestijnen en van vluchtelingen. De Partij voor de Dieren heeft 3 zetels in de Tweede Kamer. In Staphorst is vanmorgen een zwembad ontruimd nadat er een gevaarlijke stof vrij kwam in de technische ruimte. Niemand raakte gewond. Het ging om hypochloriet, dat in bleekmiddelen zit waarmee het zwembad wordt gedesinfecteerd. Zo'n 100 mensen moesten het zwembad in Staphorst verlaten. In Frankrijk is een man van 68 overleden nadat hij tijdens een ruzie met een metalen betankbal was geslagen. Het slachtoffer werd in het gezicht geraakt en zakte kort daarna in elkaar. De verdachte is een man van 81. Hij is aangehouden. 2 groepen Jeux de Boelers zouden ruzie hebben gekregen over een baan die uit de hand liep. De 81-jarige verdachte geeft toe dat hij klappen heeft gegeven met de ballen, maar stelt dat hij handelde uit zelfverdediging. Oud-partijkopstuk van de SP, Hans van Hooft, is overleden, meldt de partij op de website. In 1972 was hij medeoprichter van de SP. 15 jaar lang was hij partijvoorzitter. De grootste successen boekte de SP onder Jan Marijnissen. Hans van Hooft was verder raadslid en wethouder in Nijmegen. Hij was 84. En het weer, het is droog en overwegend zonnig. Af en toe zijn er wat stapelwolken en het is 25 tot 32 graden. Morgen blijft het zonnig en warm, al is er 's avonds in het zuiden wel kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
2: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
2: Zero's Heroes, Delano van Steenveld.

Zaterdagmiddag hier bij Meer Radio. Je hoorde de breakout van Lady Gaga, Just Dance. Het is de hele dag Heroes Zeros. Deze band kent bijna iedereen wel. En elk nummer is ook wel een meezinger van hun op elk festival. Je hoort ze nu, Keen. Dit is Somewhere Only We Know.

Die iconische clip van Vanessa Carlton, 1000 Miles... waarbij ze piano speelt en door Los Angeles heen rijdt. Woonwijken, snelwegen, een hele straatparade komt voorbij. Heel veel mensen denken dus dat dat een greenscreen was waarop dat geprojecteerd was, maar dat was het dus helemaal niet. Het was gewoon een hele lage oplegger achter een auto die door, nou ja, LA heen aan het rijden was. En sommige wegen waren nog ineens afgezet en de kleine soort riem die onder haar rok zat, die deed het nog ineens. Maar wel een heel mooi resultaat. Check even de videoclip. 1000 Miles hoor je, Vanessa Carlton. Tijdens de Zero zat ik zelf nog op de basisschool. Ja, en dan is je talenkennis nog niet zo heel erg groot. En dan weet je ook nog niet wat ze eigenlijk allemaal zingen en zeggen. Ik weet nog dat ik ergens in de hal bezig was met een project of zo. Mijn oude basisschool, de Troubadour uit Almere. En ik had met de klasgenoten erover hoe heet dit nummer ook alweer. We kenden het nummer wel, we zongen het ook al mee, maar we wisten niet precies meer helemaal hoe het heette. We waren ervan overtuigd dat het nummer fur heette. Ja, het Engelse woord voor vacht dus, want ze zingen boots with a fur. Ja, goed, pas jaren later zijn we erachter gekomen dat het gewoon low heette. Dit is Flo Rida en T-Pain.

Britney Spears. Dat is de meest gezochte vrouwelijke artiest in de geschiedenis. Ja, en daarmee staat ze in het lijstje van andere meest gezochte bekende mensen. Michael Jackson, Nelson Mandela, Donald Trump en ook Queen Elizabeth II. Je hoort er zometeen met Oops, I Did It Again. Net nog David Guetta en Kelly Rowland, When Love Takes Over. Maar nu eerst Madonna, dit is Hang Up. Dun, dun.

0: Zo krijg je meer tips over exposities, theatervoorstellingen, films en alle andere activiteiten in Haarlemmermeer. En elke zaterdagmorgen zet Meer Radio alle activiteiten nog uitgebreider op een rij in het programma Meer Activiteiten. Tips voor een leuk uitstapje? Stuur ze naar redactie@meerradio.nl. Meer Activiteiten, zaterdagmorgen van 10 tot 12. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Kermis Bad Hoevedorp start en WOS waarde Haarlemmermeer voor het eerst boven een half miljoen euro. De gemiddelde WOS-waarde van woningen in Haarlemmermeer is gestegen naar 542.000 euro. Daarmee ligt de gemiddelde woningwaarde voor het eerst boven de grens van een half miljoen euro. In 2019 bedroeg de gemiddelde WOS-waarde nog 296.000 euro. Ten opzichte van vorig jaar steeg de WOS-waarde met bijna 9%. Dat is de grootste stijging sinds 2023. Haarlemmermeer ligt daarmee ruim boven het landelijk gemiddelde van 439.000 euro. Ook vergeleken met soortgelijke gemeenten zijn woningen hier relatief duur. De kermis in Bad Hoevedorp start vrijdag en duurt tot en met 28 juni. Op het terrein aan de Sporthoeve aan de Snellieslaan staan ongeveer 20 attracties, spelletjes en eetkramen voor jong en oud. Op 23 juni is er een kortingsdag waarbij attracties tegen lagere prijzen toegankelijk zijn. Twee dagen later volgt een prikkelarme kermisdag. Dan worden licht, geluid en andere prikkels zoveel mogelijk beperkt. Bezoekers kunnen onder andere terecht bij de autoscooter, draaimolen en diverse spelattracties. En dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Zero's Heroes, Delano van Steenveld.

toen ik nog wat jonger was, ook in die periode van de Zero's, toen wist ik nog dat er kaartjes werden weggegeven voor Pink bij een bepaald radiostation. En ik heb ze geprobeerd te winnen toen. Bellen, sms'en. En ik wilde kans maken op die kaarten. Ik heb toen behoorlijk wat geld verspild aan dat bellen naar het radiostation. Want toen kostte dat nog per minuut zoveel cent. Helaas niet gelukt. Echt dagenlang geluisterd. Ik wil die kaarten winnen, maar nooit gelukt helaas. Ik ben wel echt superfan van Pink. Echt een powervrouw vind ik dat. Verder met de Nederlandse muziek. Een van de grootste bands van Nederland. En naar mijn mening ook een van de beste bands van Nederland. Bluff, je hoort ze nu met Dansen aan Zee.

Van de beste band van Nederland naar een van de beste en grootste bands ter wereld. Coldplay hoor je en Clarks hier op Meer Radio. Ja, ik ken dat nummer natuurlijk wel gewoon nog uit die tijd. Maar ik denk dat heel veel jongere mensen dit nummer vooral kennen van die film Pitch Perfect. Nou, moesten ze dan a cappella dit nummer gaan zingen, zeg maar. Nou ja, goed. Leuke beelden, hilarische beelden, ook hele leuke films trouwens, Pitch Perfect. Je hoort nu het origineel, dit is Kelly Clarkson en Since You've Been Gone.

0: Lekker even rocken met Green Day. Oh, wat hou ik toch van Green Day. Wake me up when September ends. Goedemiddag, het is Delano. De hele dag Zero's Heroes hier bij Meer Radio. Mijn uurtjes zitten er alweer op. Veel plezier zometeen met Robert Hoijveld. En nu nog eerst even Katie Tunstall. Suddenly I See. Hoor je nu?
1: Her face is a map of the world, is a map of the world. You can see she's a beautiful girl, she's a beautiful girl.
2: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Iran heeft de straat van Hormuz gesloten voor de scheepvaart. Volgens het Iraanse leger is de maatregel genomen omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur. Volgens het Israëlische leger na een beschieting door Hezbollah. Een staakt het vuur in Libanon is een belangrijke voorwaarde voor een akkoord tussen Iran en de VS. Het is de bedoeling dat delegaties van die landen binnenkort gaan onderhandelen in Zwitserland. De Boliviaanse president Paz heeft een noodtoestand uitgeroepen om een eind te maken aan blokkades en demonstraties die het land al weken plat leggen. Met de maatregel krijgt de president wettelijk meer mogelijkheden om het leger en de politie in te zetten om de orde te herstellen. De demonstranten eisen zijn aftreden en willen dat de lonen omhoog gaan. Door de betogingen ligt de economie in Bolivia deels stil en is er in het hele land een tekort aan brandstof, voedsel en medicijnen. In Staphorst in Overijssel is vanochtend een zwembad ontruimd nadat er een giftige stof was vrijgekomen in de technische ruimte. Er waren ongeveer 100 mensen in dat zwembad. Die moesten daar weg. De brandweer kreeg rond 9:30 een melding dat er een vreemde lucht in het zwembad hing. Het bleek hypochloriet te zijn. Dat zit in de bleekmiddelen waar het zwembad mee gedesinfecteerd wordt. Er is niemand gewond geraakt. De brandweer onderzoekt waar het lek zit. Het zwembad in Staphorst blijft vandaag gesloten. In München zijn vannacht twee wagons van een goederentrein van een brug gestort. Daarbij is een dode gevallen. De twee wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van een brug en kwamen ze op de weg terecht. Het weer droog en overwegend zonnig. Af en toe wat stapelwolken. Het is 25 tot 32 graden. Morgen blijft het zonnig en warm. Al is er 's avonds in het zuiden wel kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
2: Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
1: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
2: Zero's Heroes. Robert Hoijveld.

0: Bob Seglar en Love Generation bij
1: Zero's Heroes. Robert Hooiveld.
0: Jawel, welkom. Het is de zaterdagmiddag. Bedankt Delano van Steenveld voor het afgelopen twee uur. Ja, met deze weer speciale editie. Meer in de middag even aan de kant geschoven voor vandaag. Want we draaien alleen maar Zero's hits. Na deze Love Generation valt wel lekker op deze mooie zonnige dag, toch? Met 25 graden. En met Gary Nesta Pine haalden ze dus de hit in 2005 alweer. Als ik dat heel zachtjes zeg, dan komt het misschien wat minder hard bij je aan. Al 21 jaar geleden. Het was een van zijn grootste hits. Ja, Gary Pine heeft het geschreven. G.G. Schreiner. Christophe Louvriant en Dwayne Harden. Ja, inderdaad, dat is een bekende. Want dat is een house DJ inderdaad uit de jaren 90. Dwayne Harden. Hey, welkom. Het is even overvieren. Zonnig weer. Ik neem aan dat jij misschien aan het voorbereiden bent voor barbecue. Of als je een hele grote barbecue-liefhebber bent, dat je nu dat al aan het voorbereiden bent. Zit je toch aan die salade omdat je moet afvallen. Ja, dat kan allemaal natuurlijk. Met het warme weer kun je ook niet zoveel heel veel trek hebben. Gelukkig heb ik voor jou het hele prettige ingrediënt van heerlijke muziek de komende twee uur. Uit alleen maar de Zero's tot aan zes uur. Goed, dan zou ik zeggen, het is gewoon een lekkere nice day. Ja, dat moet ook toch wel. Ik heb wel zin in wat gitaren.

Ja, ik moet wel zeggen, er is waarschijnlijk geen enkele jongen in de heel Haarlem meer die zegt van... ja, ik had geen crush op Jennifer Lopez. Ja, dat was dus eigenlijk wel misschien in het begin Zero's... toch wel de hardeste lady in town. Jennifer Lopez met Styles P en Jadakiss en G. Jenny from the Block. In 2002 was dit dus gemaakt. Het is niet normaal hoe ver geleden het is. Maar daarvoor geven wij dus een beetje een soort eerbetoon in de middagshow hier zo op Meer Radio. Op deze zaterdagmiddag bij Zero's Heroes. I know you're gonna dig this. Dat doen we zeker wel. DJ Boosty Woosty en MC Prime. Ja, die hebben House of Pain opnieuw nagedaan. En die valt zo lekker in het gehoor. Gaan we gewoon helemaal.

Het mooie, gevoelige Bleeding Love van Leona Lewis uit 2007. Ja, het mooie van deze dame in kwestie, zij won dus aan de audities van X-Factor. De talentenjacht inderdaad. De jury bestond uit Simon Cowell, Sharon Osbourne en Louis Walls. Ja, ze had daaraan een aantal nummers natuurlijk, covers. Veel gezongen toen in die X-Factor. We vonden andere Whitney Houston, Mariah Carey en ook Shakira van ABBA. Ja, het zijn soms even wat artiesten die zij gecoverd heeft. Veel hebben van haar niet gehoord. Ja, dat moet ik ook wel eerlijk bekennen, want het is een beetje daar wel zo'n soort nachtkaas uitgegaan helaas. Je hoorde haar dus bij Zero's Heroes hier zo op Meer Radio. Vanavond ook natuurlijk wat meer aandacht erop. Zometeen natuurlijk wat extra dance straks bij Maurice Gerrits. En natuurlijk zijn de mannen van TNT extra lang vandaag. Vanaf 8 uur vanavond tot aan middernacht gaan hun echt nog verder in de dance natuurlijk draaien. En ik draai een lekker popliedje van Nederlandse bodem. Dit is Ilse Lange. Puzzle Me by Zero's Heroes.

0: Als je heel goed hoort en denkt, denk je van... het moet een 90's hit zijn en niet een Zero's hit, Robert. Nou, toch zit je bij het verkeerde eind, want het is wel degelijk een Zero's hit. Maar ja, het klinkt zo erg 90's. Ja, ik ben het met je eens, inderdaad. Uit 2004 was het Mario en Let Me Love You. Zoetsappig, het past een beetje wel bij het ritme van vandaag, het warme weer. Maar nu eerst het nieuws van 4:30 met Kan het niet geven. Komt er nu aan.
1: Als de avond bijna voorbij is en de nacht bijna begint, dan is het tijd om het meest romantische plekje in Haarlemmermeer op te zoeken. De Meer Radio Studio. Studio.
2: 'Cause I've been away too long.
1: Van zondag tot en met donderdag op de late avond. Nice and slow. Slow. Mail jouw romantische bericht en je mooiste love song naar studio@meerradio.nl. Nice and slow. Elke zondag tot en met donderdag van 10 tot 12 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
3: Gratis steunpunt voor mensen met psychische problemen en woningbouwplan Oude Kruisweg in Krukjes stap verder. Het college van Haarlemmermeer vraagt de gemeenteraad om een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor een woningbouwplan achter de oude Krukjesweg in Krukjes. Daarmee gaat het project een volgende fase in. Het plan omvat 12 tweeonder- en kapwoningen en 15 drive-in woningen. Voor de bouw is een omgevingsvergunning nodig, omdat het project niet past binnen het huidige omgevingsplan. Na goedkeuring door de raad worden de ontwerpstukken ter inzage gelegd. Daarna volgt een definitief besluit waarbij ook reacties van inwoners worden meegewogen. In wijkcentrum De Nieuwe Silo in Hoofddorp is een nieuw steunpunt geopend voor mensen met psychische of verslavingsproblemen. Bezoekers kunnen zonder verwijzing binnenlopen voor gesprekken, activiteiten en cursussen. Deelname is gratis. Het initiatief moet mensen helpen bij hun herstel, bijvoorbeeld door sociale contacten op te bouwen, meer structuur te vinden en ervaringen te delen met lotgenoten. Ook zijn 1-op-1 gesprekken mogelijk met ervaringsdeskundigen. De organisatie hoopt daarmee een aanvulling te bieden op de reguliere zorg en gevoelens van eenzaamheid te verminderen. En dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
1: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
4: Meerradio.
1: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
4: Welcome to BB Nation.

Het is inderdaad wel bizar. Brooklyn Bounce, inderdaad. En een klap bizar wat je zo hier hoorde op meer radio aan meer. Overigens, deze Brooklyn Bounce uit 2002 heeft 11 weken in de top 40 gestaan. Ja, de hoogst genoten positie was nummer 4 in de top 40 toen de tijd. Gepresenteerd nog door Erik de Zwart. Ja, Erik de Zwart. Inderdaad, zo moet een beetje dat doen, toch? Nou, goed. Ik ben geen Erik, hè. Ik ben Robert. Ik ben erbij tot aan 6 uur vanavond. Met een extra lekkere uitzending in plaats van meer in de middag. Dankjewel, Ton, voor de uren. Zeggen we inderdaad, ja. Lekkere muziek inderdaad, tot aan 6 uur. Dit is er zo eentje, die is wel speciaal te noemen. Het is eigenlijk een soort cover van Michael Jackson, maar dan in een remix van 2006. Ik heb het over high-tech. En CCC, waiting for you, hier zo bij Meer Radio. Halen we meer. Maar dan in een remix van 2006.

0: goede tip voor je. Drop it like it hot. Ja, als jij lekker even nog naar het strand wil. Ik snap het, het is 25 graden. Dus misschien wel even lekker om even dan de bus te pakken. Want ja, je kan gewoon gratis kan je met de bus inderdaad naar Zandvoort. Het hoeft vanuit hier uit Hoofddorp bij het Spanengasthuis. Enige voorwaarde is wel, is dat je met je betaalpas of je OVP-pas dan moet betalen. Nou, dan lijkt mij je betaalpas makkelijker tenminste. Dip je hem even tegen de bus aan en gewoon gratis. Het is een proef. Ja, je doet er wel 40 minuten over, maar je hoeft niet te fietsen. Je hoeft niet in de file te staan. Lijkt mij eigenlijk heel relaxed, toch? Lijkt me geen excuses om misschien even lekker nog naar het strand te gaan deze zomer. In ieder geval, in de komende 3 maanden rijdt de bus nog tot aan september. Dit is One Republic en Timbaland en Apologize. Ja, sorry dan als je dit niet leuk vindt. Ja.
1: I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground.

0: De sound van de Zero's. Van idolsgekte tot de eerste iPod in je broekzak. De hele dag de beste hits uit de jaren 2000. Dit is Zero's Heroes. Robert Gooiveld.
1: Meer radio.

0: I got you, Mark Anthony. Ik heb je gedraaid in ieder geval hier zo meer radio. Bij Zero's Heroes, ja.
1: Zero's Heroes.
0: Dat zeg ik inderdaad, Erik. En ja, daarvoor ook nog One Republic met Timbaland. I apologize. Overigens, ja, 2002 kwam dus Mark Anthony met I've Got You uit. En 2 jaar later, ja, heeft dus Mark Anthony met Jennifer Lopez dus een relatie. Nou, dat gebeurt dus heel wat jaren later dus inderdaad. Dus ja, maar hebben ze wel daar een tweeling uitgekregen. Het was haar langste huwelijk die Jennifer Lopez had met Mark Anthony. En je hoort haar eerder in het eerste half uur van mij. Nee, vanaf hier. Dit is ook zo'n tijdperk dat dat ook een beetje dus die dance en die trance hoek was in het begin van de jaren de Zero's natuurlijk ook. Want ja, dat werd wel genoemd dat de jaren Zero's heel populair waren voor ook inderdaad Armin van Buuren. Ook vandaag ga je die ongetwijfeld ergens voorbij zien voorkomen, toch? Ja. Dit is dan ook Johnson, Jones en Stephenson. Ja, je zal het niet zo heel gauw zeggen dat wie zijn dat ook alweer? Nou, dat is een duaal groepje. Die waren een Belgische, die focuste op de hardere stijlen van de muziek inderdaad. Ja, The First Rebirth. Ik denk dat de menige dance liefhebber meteen al opspringt op de ja, geluiden die je op de achtergrond hoort inderdaad. Kan ik even voor je draaien. En dan wel in de Baby Duck en Dentist remix, want daar stond het ook wel een beetje onbekend. De originele kwam uit de 93, maar deze komt dus uit 2004. The First Rebirth. Baby Duck and Dentist remix.

0: Ik zei toch helemaal draaien van voor naar achteren naar de doel. Ik zit tegen het nieuws aan te schuren. Maakt niet uit. De Baby Dog en Dentus remix van Jones en Stephenson. Het is uit 2002 volgens mij. Even heel gauw. In ieder geval heel veel goede tracks waren dat toen de tijd. Zometeen hoor je meer na 5 uur.
1: Meer muziek uit de jaren 2000. Check je status, zet je volume op 10 en blijf luisteren naar meer radio. Tot zo.
2: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
3: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
4: Mariette Krol met het NOS Journaal. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht voerde Israël aanvallen uit op het zuiden van Libanon, nadat Israëlische strijdkrachten naar eigen zeggen door Hezbollah waren bestookt met 50 raketten. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, wil zich niet alleen richten op dieren en natuur, maar ook op mensen. Op een partijcongres in Den Bosch hield Teunissen haar eerste toespraak sinds ze deze maand het roer overnam van Esther Ouwehand. Teunissen wil doorgaan met verbreding van de partij die door Ouwehand is ingezet. Door het noodweer van gisteravond zijn in de provincie Groningen opvallend veel bomen omgewaaid. Meer dan 350 bomen waaiden om of raakten zwaar beschadigd. Bij Hoge Zand kwamen meer dan 40 bomen tegelijkertijd op de weg terecht. Ook vanochtend gingen nog bomen om. Boomspecialisten en hoveniers zijn de hele dag bezig geweest om het hout op te ruimen en de wegen in Groningen weer vrij te maken. De Britse koning Charles heeft laten weten zeer bedroefd te zijn door het treinongeluk van gisteravond bij Bedford. Door een botsing tussen twee treinen kwam een machinist om het leven. 89 mensen raakten gewond, van wie er nog een aantal zwaargewond in het ziekenhuis ligt. Het onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk met de treinen is nog in volle gang. En Oranje supporters zijn op weg naar het stadion in Houston voor de WK-wedstrijd van Nederland tegen Zweden. Meer dan 10.000 mensen lopen achter de traditionele oranje dubbeldekker. Het is warm in Houston, een graad of 30. En de wedstrijd begint straks om 7 uur Nederlandse tijd. Het weer hier nog, droog en zonnig, af en toe wat stapelwolken. Het is 25 of 32 tot 32 graden. Ook morgen zonnig en warm, met in de avond in het zuiden kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
5: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
1: Zero's Heroes. Robert Hoijveld.

0: 2008 was het. Met hem maakten we bekend. Jeroen van der Boom, jij bent zo.
1: Zero's Heroes.
0: Daar ben je aanbeland. Mijn naam is Robert. Ik ben er tot aan nog 6 uur bij je met heerlijke Zero's muziek. In hetzelfde jaar 2008 heb je waarschijnlijk heel erg hard meegezongen. Dus met jij bent zo. Je hebt echt heel lang in de top 40 gestaan. Dat was de bekendmaking ook dus met Jeroen. En ja, die doet nu dus, letterlijk dit weekend vanavond, de toppers. Heel veel plezier als je daar naartoe gaat. Natuurlijk ook met René Vroger en Jan Smit en Gerard Joling. Oh, het is toch beter weggaan! Nou, ik heb geen Gerard Joling imitatie in me. Maar goed, ik heb het in ieder geval geprobeerd in ieder geval. Het is niet helemaal origineel van Jeroen van der Boom geweest. Want hij heeft het eigenlijk gejat. Ja, want zijn plaat kwam uit in 2008. Maar het origineel is een Spaans lied van David Bisbal. Silencio! Hey.

Ja. Het originele plaat is het dus niet van Jeroen. Maar ja, het hebben we wel heel veel windeieren gelegd. Nog heel veel platen gemaakt. En hij kwam eigenlijk uit de pianobar in Scheveningen. Daar is hij een beetje ontdekt. En daar is uiteindelijk zijn fijn voetsporen een beetje daar begonnen dus. Op weg naar de barbecue. Op weg naar de avond. Zometeen Maurice Gerrits met natuurlijk de Groove Connection. En natuurlijk Tarzatinus met TNT. Steek de barbecue van zwaar aan. En ik speel voor jou af. U2 en City of Blinding Lights.

De tijd van de Nokia 3310, MSN en LimeWire. De muziek waarmee we opgroeiden in het decennium van de technologische revolutie. Dit is Zero's Heroes op Meer Radio.

Wisdom and Enjoy Yourself. Ja, het is een, inderdaad een Michael Jackson cover. Kwam uit de Zero's ook inderdaad. En wat een heerlijke plaat was dat. Nou, welkom bij, ja, ik wilde bijna zeggen meer in de middag. Maar dat is er vandaag even niet. Alleen maar Zero's muziek hoor je vandaag de dag. Heb jij nog herinnering aan die tijd? Laat het even ons weten via 023-4x5-900. Oh, zo fijn is het toch, inderdaad. Dit was een beetje soort mijn guilty pleasure van toen de tijd. Ja, het kwam ook.

Ja, ik ga geen treingeleider doen. Want ja, ik weet niet of je ergens op een perron staat te wachten. En die trein komt maar niet. Ja, dus ik denk, ik doe het dan maar niet voor jou. Train, zoals is er uit 2004 alweer. En dat maakt het even weer tijd voor wat even een mooi rustig momentje. Want die heb je even nodig. Zonnetje op je bol, heb jij je al goed ingesmeerd ondertussen? Misschien zit je wel buiten met de spiekertje lekker aan de barbecue voor te bereiden. En wij brengen tot aan 6 uur de lekkerste muziek die er een beetje bij past. Misschien een beetje rustig aan, misschien een beetje dance. Het wordt wel leuk. En vergeet even niet je handen te wassen.

Ja, het is misschien een jaar later. Je hebt de platen origineel gehoord. 2008 doe je mee aan een programma. En dan denk je van, nou, dat klinkt wel goed. Ja, laat ik die coveren. AO Technology, om een beetje beeld bij te geven van hoe dat ook alweer klonk.

0: Ja, dat is de origineel dus van 50 Cent. 2007 was dat. Je hoorde net Milo met EO Technology. Het programma Volt van Studio Brussel.
1: Dat gaat ook zo snel, hè?
0: Ja, wat, nog eens een keer.
2: Zero's Heroes.
0: Ja, die Zero's, die Heroes, die gaan ook inderdaad snel. Maar ook...
1: Die technologie gaat ook zo snel, hè?
0: Ja, dank je, Leo. Hey, welkom. Het is even voor 16:30. Het is tijd om even plaats te maken voor de ster van de show. Even het nieuws gaan we even doornemen. Dan zit ik zometeen weer bij je terug.
3: Sluimertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
4: Wietplantage ontdekt in bedrijfspand Krukjes en A44 richting Amsterdam vanaf vrijdag eerder afgesloten. De A44 richting Amsterdam is vanaf vrijdag 10 uur afgesloten tussen de afrit Noordwijkerhout en knooppunt Burgerveen. De afsluiting duurt tot woensdag 1 juli om 6 uur 's ochtends. Dat is een halve dag eerder dan was aangekondigd. De vervroegde afsluiting is nodig vanwege werkzaamheden aan het Lisserwegviaduct. Bij voorbereidende werkzaamheden zijn oude asfaltlagen en puin aangetroffen, waardoor extra tijd nodig is. Verkeer wordt omgeleid via de A4 en de Carbulo-tunnel. Regionaal verkeer kan gebruik maken van de N208 en de N207. De politie heeft in een bedrijfspand aan de Krukjeszoom een hennepkwekerij aangetroffen. De ontdekking volgde na onderzoek van het drugsteam Noord-Holland. Een 48-jarige man uit de gemeente Bloemendaal werd op heterdaad aangehouden. Ook een auto is in beslag genomen. In het pand trof de politie 72 drogende hennepplanten aan. De planten zijn inmiddels vernietigd. De verdachte wordt ervan verdacht de hennepkwekerij te hebben geëxploiteerd. Het onderzoek naar de zaak loopt nog. En dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
3: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
5: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
5: Meerradio. Haarlemmermeer.
3: Zero's Heroes. Robert

Mary J. Blige en Family Fair bij Zero's Heroes hier op Meer Radio. Ja, daarvoor had ik het al, voor het nieuws van 5:30 met Caroline, had ik het al over. Ja, die Belgen, ja, die hebben toch wat in het water zitten. Ik word er vrolijk van. Milk Inc., Walk on Water vind ik ook zo'n heerlijke plaat. Milo, EO Technology ook. Het is toch ook wel een soort all-time favorite voor mij. Ja, misschien wel een guilty pleasure te noemen, ja. Walk on Water heb ik ook nog een singeltje van in de archiefkast bij mij liggen. Jeetje man, dat is dat een tijd geleden. Daarom eerder ze, omdat het bijna meer dan 20 jaar geleden is. Hier zo op Meer Radio Haarlemmermeer met de hele dag Zero's Heroes. Met nu Silver, Turn the Tide.

beetje verguisterd. Misschien voor sommigen. Sommigen denken van, ah, dat is wel oké te noemen. Best goede muziek, toch? Kan je me naakhoorden? En In Your Eyes en Four Silver, Turn the Tide. Dit is, ja, even gewoon lekker barbecue'tje aan. Drankje erbij. Ja. Ik zeg, eet smakelijk als je al aan het eten bent. Dit

de Nokia 3310, MSN en LimeWire. De muziek waarmee we opgroeiden in het decennium van de technologische revolutie. Dit is Zero's Heroes op Meer Radio.

0: Есть мир три,
1: протяжка.
2: Нормально.
0: 10 секунд, полет нормальный.
2: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.
3: Ik heb alleen echt geen idee wat zeggen. Maar goed, maakt niet uit. Wel heerlijk om het weer een keertje terug te horen. PPK en Resurrection uit 2001. Ja, Alexander Polekov en Ewart Artemiv, die heeft dit gemaakt. Het grappige is dat dit nummer is uitgebracht in 98 eigenlijk. Maar ja, het is maar twee keer in de top 40 geweest. 15 weken in totaal is... Ik zeg het verkeerd. 2 weken in de toppositie in nummer 2. Ja, inderdaad. En daarna nog even wat afgezakt weer naar beneden toe. 15 weken totaal. Nou ja, dat is toch niet verkeerd, toch? Inderdaad. 15 weken maar liefst. En daarvoor in de tipparade ook nog wel. Maar ja, leuk. Leuk om dat weer eens een keertje te horen hier zo meer radio. En ook leuk is om te horen zometeen veel meer leuke dance hier zo op meer radio. Want we gaan de avond in. En dat betekent, de avond staat hier voor dance op meer radio. Zometeen Maurice Gerrits met een ode ook aan Tiësto in de mix. Ja, dat zeggen we niet even. Oh, ja, dat zeggen we dus al.

Snake op je Nokia tot de grootste festival anthems. We draaien de hele dag de muziek die de eeuwwisseling kleurde. Dit is Zero's Heroes op meer radio.

0: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
2: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Mariette Krol met het NOS Journaal. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten voor de scheepvaart. Schepen moeten er wegblijven, zegt het leger, voor hun eigen veiligheid. Volgens het Iraanse leger is dat omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur, volgens het Israëlische leger na beschietingen door Hezbollah. Een staakt het vuren in Libanon is een belangrijke voorwaarde voor een akkoord tussen Iran en de VS. Het is de bedoeling dat delegaties van die landen binnenkort gaan onderhandelen in Zwitserland. De nieuwe partijleider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, zegt dat klimaat, dieren en de natuur op één moeten staan. En ook zegt ze dat ze zal opkomen voor mensen. Teunissen nam eerder deze maand de leiding over van Esther Ouwehand. Op een partijcongres in Den Bosch zei ze dat het kabinet Jetten te weinig doet tegen klimaatverandering. Ook wil Teunissen dat er een einde komt aan de bio-industrie. En ze sprak over het lot van Palestijnen en vluchtelingen. De eerste voorzitter van de SP, Hans van Hooft, is overleden. In 1972 was hij medeoprichter en 15 jaar lang was hij voorzitter van de partij. In de jaren 80 was hij 3 keer lijsttrekker bij de Tweede Kamerverkiezingen. Pas onder Jan Marijnissen kwam de SP in de Kamer. Hans van Hooft was 84 jaar. En door het noodweer van gisteravond zijn in de provincie Groningen opvallend veel bomen omgewaaid. Meer dan 350 waren er om of raakten zwaar beschadigd. Bij Hoge Zand kwamen meer dan 40 bomen op een weg terecht. En ook vanochtend gingen daar nog bomen om. Boomspecialisten en hoveniers zijn de hele dag bezig geweest om het hout op te ruimen en de wegen in Groningen weer vrij te maken. Het weer, vanavond enkele buien in het noordwesten en later in het zuidoosten. Morgen zonnig, vooral in het binnenland 30 graden. Aan de kust is het koeler en er is een wat grotere kans op regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Ja, het origineel uit 1968 en remix door JXL, Tom Holkenborg. Gewoon lekker uit Nederland, Junking Zelders. Je hoorde Elvis Presley en A Little Less Conversation aan het begin van deze Groove Connection. Ook totaal in het teken van The Zeros. Ze scoorden in de 90s natuurlijk die hele grote hit Insomnia, maar ze bleven gewoon lekker doorgaan. Tot op de dag van vandaag niet meer met Maxi Jazz, want die is niet meer onder ons. Wordt tijdens de live concert op een bijzonder mooie manier via video wordt die geëerd. Deze brachten ze uit in 2001, You're Fateless and We Come One.
1: All the subtle flavors of my life are become bitter seeds and poison leaves without you. You represent what's true. I drain the color from the sky and turn blue without you. These arms lack a purpose, flapping like a hummingbird. I'm nervous cause I'm the left eye, you're the right. Would it not be madness to fight? We come one. In you, the song which writes my

Ja, de man die hierachter zit is niemand minder dan Ronald Molendijk. You're the Salvation en Reset Your Brain. Het was in 2003 de voorloper van het album One. Goed. The Groove Connection, compleet in stijl van de Zero's in de 90s.

Klaar, oftewel DJ Jar. Je hoorde Every Single Day. Had natuurlijk al een groot succes met The Lounge, onder andere in de 90s, waarmee die flink scoorde. En dat is ook met deze. Goed, Groove Connection dus tot aan 8 uur. En daarachter, ja, ik zou zeker blijven hangen, mocht je fan zijn van Chesto. Ja, dat is toch wel een van de pioniers uit The Zeros, toch? Goed, deze groep die komt uit Marseille. Vroeg aan Ron Carroll of die Lucky Star in wilde zingen. Dat wilde die man wel. Ze leverden hem een notering op in de Nederlandse top 40. Je hoort hem nu hier.

0: Radio.
1: Iedere maandag tot en met donderdag hoor je de beste soul, funk, R&B en disco van de afgelopen 50 jaar in Soul at Six. Martin van Goolen zorgt voor een mix van oude en nieuwe releases. Soul at Six. Iedere maandag tot en met donderdag op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
2: Mariette Krol met het NOS Journaal. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten voor de scheepvaart. Schepen moeten er weg blijven, zegt het leger, voor hun eigen veiligheid. Volgens het Iraanse leger is dat omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur, volgens het Israëlische leger na beschietingen door Hezbollah. Een staakt het vuren in Libanon is een belangrijke voorwaarde voor een akkoord tussen Iran en de VS. Het is de bedoeling dat delegaties van die landen binnenkort gaan onderhandelen in Zwitserland. De nieuwe partijleider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, zegt dat klimaat, dieren en de natuur op één moeten staan. En ook zegt ze dat ze zal opkomen voor mensen. Teunissen nam eerder deze maand de leiding over van Esther Ouwehand. Op een partijcongres in Den Bosch zei ze dat het kabinet Jetten te weinig doet tegen klimaatverandering. Ook wil Teunissen dat er een einde komt aan de bio-industrie. En ze sprak over het lot van Palestijnen en vluchtelingen. De eerste voorzitter van de SP, Hans van Hooft, is overleden. In 1972 was hij medeoprichter en 15 jaar lang was hij voorzitter van de partij. In de jaren 80 was hij 3 keer lijsttrekker bij de Tweede Kamerverkiezingen. Pas onder Jan Marijnissen kwam de SP in de Kamer. Hans van Hooft was 84 jaar. En door het noodweer van gisteravond zijn in de provincie Groningen opvallend veel bomen omgewaaid. Meer dan 350 waren er om of raakten zwaar beschadigd. Bij Hoge Zand kwamen meer dan 40 bomen op een weg terecht. En ook vanochtend gingen daar nog bomen om. Boomspecialisten en hoveniers zijn de hele dag bezig geweest om het hout op te ruimen en de wegen in Groningen weer vrij te maken. Het weer, vanavond enkele buien in het noordwesten en later in het zuidoosten. Morgen zonnig, vooral in het binnenland 30 graden. Aan de kust is het koeler en er is een wat grotere kans op regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Dit is The Groove Connection. Maurice Gerrits.

Ja, ze produceren deze plaat zelf samen met The People van Timbaland voor haar, wat was het, derde studioalbum, denk ik? Ja, zoiets. Miss E, So Addictive, zo heette die. En deze plaat, dat Get Your Freak On, dat kent elementen van Bhangra. En dat is een populaire muziek- en danssoort uit Punjab in India. En ik heb even veel op bezoeken. Dat klinkt ongeveer zo.

0: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
2: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, wil zich niet alleen richten op dieren en natuur, maar ook op mensen. Op een partijcongres in Den Bosch hield Teunissen haar eerste toespraak sinds ze deze maand het roer overnam van Esther Ouwehand. Teunissen wil doorgaan met verbreding van de partij die door Ouwehand is ingezet. Afrikaanse en Caribische leiders willen excuses van landen die profiteerden van de Atlantische slavenhandel. Ze willen ook herstelbetalingen. In maart nam de VN een resolutie aan waarin de slavenhandel wordt bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. 123 landen stemden voor, tientallen landen, waaronder Nederland, onthielden zich van stemming. De afgelopen dagen was er in Ghana een internationale conferentie over slavenhandel. Ghana wil het debat verschuiven van erkenning naar concrete maatregelen, zoals herstelbetalingen. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez mag Spanje niet uit in afwachting van haar rechtszaak. Ze moet van de rechter haar paspoort inleveren. Begoña Gómez wordt beschuldigd van corruptie en fraude en het misbruik maken van haar positie. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten voor de scheepvaart. Schepen moeten er wegblijven, zegt het leger, voor hun eigen veiligheid. Volgens het Iraanse leger is dat gebeurd omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur, volgens het Israëlische leger, na een beschieting door Hezbollah. En het weer vanavond en vannacht in het zuiden, kans op een onweersbui en het is een graad of 17. Morgen zon, in het zuiden en zuidoosten kans op regen en onweersbuien en dan wordt het 23 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws.
2: The Groove Connection, Maurice Gerrits.

Ferry Korsten. Trouwens, daarvoor nog Grego Salto en Kaoma en Lambada 3000. De original club mix. Hier in de groove. Nog steeds de Zero's. En dat tot aan middernacht. En laat je radio aanstaan. We doen straks gewoon een tribute. Een kleine tribute aan Chesto. Dus dat was knallen. Ida Core.

hoor je hier. Groove Connection nog tot aan 8 uur. Met straks een mini-ode aan Chesto. Er komen een paar beetje klappers voorbij. Nino. Tot die tijd, onder andere deze van de Shapeshifters.

0: Ja, oh wow, Savri Duo. Ja, lekker. Play the Life, de Bongo Song. Een beetje de plaat van mijn vrouw en van mij. Ja, echt. Trouwens, daarvoor nog allemaal verburen samen Rank One en Kosh. En This World is Watching Me. Het is tijd voor het nieuws van 7:30. Daarna een kleine ode aan Thijs van West. Oftewel DJ Chesto.
1: Jeroen Griekspoor brengt de nieuwste nummers en albumreleases. Je honger naar nieuwe muziek wordt door Jeroen gestild. Splinternieuw, zondagavond tussen 8 en 10 op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, wil zich niet alleen richten op dieren en natuur, maar ook op mensen. Op een partijcongres in Den Bosch hield Teunissen haar eerste toespraak sinds ze deze maand het roer overnam van Esther Ouwehand. Teunissen wil doorgaan met verbreding van de partij die door Ouwehand is ingezet. Afrikaanse en Caribische leiders willen excuses van landen die profiteerden van de Atlantische slavenhandel. Ze willen ook herstelbetalingen. In maart nam de VN een resolutie aan waarin de slavenhandel wordt bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. 123 landen stemden voor, tientallen landen, waaronder Nederland, onthielden zich van stemming. De afgelopen dagen was er in Ghana een internationale conferentie over slavenhandel. Ghana wil het debat verschuiven van erkenning naar concrete maatregelen, zoals herstelbetalingen. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez mag Spanje niet uit in afwachting van haar rechtszaak. Ze moet van de rechter haar paspoort inleveren. Begoña Gómez wordt beschuldigd van corruptie en fraude en het misbruik maken van haar positie. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten voor de scheepvaart. Schepen moeten er wegblijven, zegt het leger, voor hun eigen veiligheid. Volgens het Iraanse leger is dat gebeurd omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur, volgens het Israëlische leger, na een beschieting door Hezbollah. En het weer vanavond en vannacht in het zuiden, kans op een onweersbui. En het is een graad of 17. Morgen zon, in het zuiden en zuidoosten kans op regen en onweersbuien. En dan wordt het 23 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Dit is The Groove Connection, Maurice Gerrits. De avond is voor dance op Meer Radio. Met nu Zero's Heroes.
0: Ja, hij brak definitief door in de Zero's. Dan heb ik het over Thijs van West, oftewel DJ Chesto. Je hoort vier nummers van hem. Straks onder andere met Sarah McLachlan, Silence. Ook nog Flight 643. Straks die hit die hij had samen met Kirsty Hangshaw en Just Be in de Antilles Club Mix. Maar nu eerst... Ja, een van zijn iconische hits. En dit is lekker hoor. DJ Chesto, you have a little industry.

Van Snake op je Nokia tot de grootste festival anthems. We draaien de hele dag de muziek die de eeuwwisseling kleurde. Dit is Zero's Heroes op Meer Radio.

0: Ja, Delirium samen met Sarah McLachlan in een Tiësto remix. Ook het einde van deze Groove Connection op deze mooie Zero's Heroes zaterdag. Straks veel plezier met de boys van TNT. Ze zijn bij je tot aan 12 uur. En daarna natuurlijk ook nog een partynacht. Ik wens je nog een fijne zaterdagavond.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een Russische luchtaanval op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 4 mensen omgekomen, melden de autoriteiten. 6 mensen raakten gewond en er zouden ook nog slachtoffers onder het puin liggen. In Kharkiv in het noorden vielen bij een Russische beschieting 2 doden. Zeker 13 mensen raakten daar gewond. Oekraïne voerde aanvallen uit op olie- en gasinstallaties op de Krim, dat door Rusland wordt bezet. Ook spoorbruggen werden onder vuur genomen. Over slachtoffers is niets bekend. President Zelensky waarschuwt voor grootschalige Russische aanvallen. Hij adviseert de Oekraïnse bevolking zich voor te bereiden. Afrikaanse en Caribische leiders willen excuses van landen die profiteerden van de transatlantische slavenhandel. Ze willen ook herstelbetalingen. In maart nam de VN een resolutie aan waarin de slavenhandel wordt bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. 123 landen stemden voor, tientallen landen, waaronder Nederland, onthielden zich van stemming. De afgelopen dagen was er in Ghana een internationale conferentie over slavenhandel. Ghana wil het debat verschuiven van erkenning naar concrete maatregelen, zoals herstelbetalingen. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, wil zich niet alleen richten op dieren en natuur, maar ook op mensen. Op een partijcongres in Den Bosch hield Teunissen haar eerste toespraak. Teunissen wil doorgaan met verbreding van de partij, die door de vorige leider Esther Ouwehand is ingezet. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez mag Spanje niet uit in afwachting van haar rechtszaak. Ze moet van de rechter haar paspoort inleveren. Begoña Gómez wordt beschuldigd van corruptie en fraude en van het misbruik maken van haar positie. Wanneer het proces begint is niet bekend. Gómez en haar man, de Spaanse premier, spreken de beschuldigingen tegen. Het weer. Vanavond en vannacht in het zuiden kans op een onweersbui en een graad of 17. Morgen zon. In het zuiden en zuidoosten kans op regen en onweersbuien. En het wordt ruim 23 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer Heroes. Dit is Zero's Heroes op Meer Radio.
3: NOS 6 uur journaal. Henny Stoel.
4: Millennium Bug leidt nergens tot problemen. En waarnemend president Poetin op campagne in Tsjetsjenië. Dames en heren, goedenavond. Een gigantisch wereldwijd feest met naar verhouding weinig calamiteiten. Zo kan de millenniumwisseling de geschiedenis ingaan. De gevreesde computerproblemen zijn bijna helemaal uitgebleven. Geen enkele kerncentrale ter wereld heeft eronder geleden bijvoorbeeld. Het was vooral veel spectaculair vuurwerk, ook in Nederland. Wel zijn daarbij in Nederland de afgelopen nacht 3 doden gevallen.
1: TNT met Tarzan en Tinus. Dumbing. Dumbing. Dumbing. Dumbing. Dumbing. Dumbing. Dumbing.

0: Goedenavond, zaterdagavond, TNT. En ik weet dat je het niet gewend bent om mijn stem te horen, maar ook niet van mijn collega aan de overkant.
1: Jawel, want Jaap en Max, die zijn er niet.
0: Nee.
1: Maar wij zijn er natuurlijk, die waren in de Sheryls niet geboren, denk ik.
0: Nee.
1: Maar,
0: nee,
1: wij wel.
0: Ja, wij
1: zijn heel actief beleefd.
0: Wij waren er en wij gaan jou 4 uur lang door de Sheryls heen slepen. Niet dat het heel veel anders is dan onze geëikte 2 uur TNT. Waar je ook heel veel Sheryls hoort.
1: Zeker.
0: En we hebben gewoon nu alle 90's eruit gefilterd.
1: Ja, en het wordt eigenlijk 4 uur lang dansen op je pantoffels.
0: Het is 4 uur lang dansen op je pantoffels. Dus ja.
1: Ik hoop dat je er klaar voor bent.
0: Ja, ik ben er klaar voor.
1: Nou, ik ben er ook klaar voor. En ik hoop jij thuis ook.
0: Is dat ook Sheryls? Ben er klaar voor? Ben er klaar voor? Is SpongeBob, is dat ook Sheryls?
1: Dat gaat zomaar kunnen. Ik weet het. We checken het even.
0: We gaan het opzoeken. Maar eerst lekker Komodo.

0: Ja, ja, ja. The Prodigy. Invaders Must Die.
1: Ja, mooie plaat.
0: Ja, mooie plaat.
1: Lekker. En Zero's.
0: Zero's.
1: Daar gaat om vanavond.
0: Ja.
1: We doen alles van de Zero's.
0: Ja.
1: En Tinus, dan heb ik een vraagje. De Zero's. Wat was dat voor jou? Als jij nou even terug gaat naar dat millenniumwisseling en de eerste jaren daarna. Waar hing jij uit? Wat deed jij?
0: De millenniumwisseling heb ik volgens mij in de Energiehal gedaan.
1: Ja?
0: Volgens mij was dat de laatste mega rave. Wat ik mij herinner. Ik was daar.
1: Ja.
0: 2001, millennium, ben ik natuurlijk Fix Party begonnen.
1: Mm-hmm.
0: Dus dat is nu 25 jaar.
1: Dat is wat?
0: Tjeetje.
1: Oh, we gelijk een jubileumuitzending hier.
0: Ja, we hebben meteen wat te pakken. Dus we gaan straks alles van Fix Party draaien. Alles voor die royalties. Nee.
1: Maak een aparte uitzending voor.
0: Ja, dan gaan we een keer een aparte show gaan wij daar voor doen.
1: Ja, dat is mooi.
0: Ja, dus ja, nee.
1: Maar nog op het opgabber. Jij bent in de jaren 90 ben jij Boevenpad opgegaan.
0: Zeker.
1: En de 2000 was de verlenging voor jou.
0: Ja. Op mezelf gaan wonen. Volgens mij ook 2000. Dus misschien wel 99. Maar dat was echt... Op eigen benen staan, 2000. Platenlabel begonnen, 2001. Dus ja, ik heb het wel heftig meegemaakt. De euro,
1: ja, mooi.
0: Wat niet.
1: Ja, en vraagje, want jij bent ook actief geweest met de feesten organiseren, hè?
0: Ja.
1: Was dat ook allemaal met Fix Party, of daarvoor al?
0: Ja, nee, dat was met Fix Party ook, natuurlijk. Ja, ja, ja. Ja. In de Zero's in IJzendijken, of all places. Ja, dat ligt in Nederland, maar echt op de grens met België.
1: Oké.
0: Als je drie keer struikelt, dan ben je in België. Nog niet eens, volgens mij stond de paal, de landsgrens, die stond voor de deur van de discotheek.
1: Oké.
0: Daarna feesten gegeven in de Zero's in Zandvoort, boven de HEMA.
1: Ja.
0: En in Hillegom in de Solution, in het jongerencentrum.
1: Okay.
0: Dus wat jij deed in Uithoren in de Mix,
1: ja,
0: dat deed ik dan in de Solution in Hillegom.
1: Ja, mooi is dat. Dus... Het was een mooie tijd met al die jongerencentra, hè?
0: Ja, dat was top.
1: Want wij hopten alles af. Ik kom natuurlijk uit Uithoren vandaan.
0: Ja.
1: Dus zoals je net al zegt, ik deed in de Mix, hè, daarvoor de Amstelkade. Dan was ik begonnen met wat feesten, verschillende dingen. En eigenlijk al in, 99, denk ik, 98. Alleen in 9 maart 2002, ik had hem even opgezocht, was mijn allereerste Warlock.
0: Zo.
1: En ja, dat was magisch. Want wij spraken altijd af, als we gingen stappen, we hadden natuurlijk geen telefoon, hè, of amper aan telefoon.
0: Als je toch partyvlog er even... Dan komen we straks terug op de Fix Party, eerste feestje.
1: Ja, dat is goed, dat is goed. Zoeken we zo even op.
0: Gaan we zo even doen. Gaan we eerst nog

0: Ja, en we hebben jouw feestje gevonden. Welcome to Hell was de eerste in Hillegom in 2003.
1: Nou, was jij wel eerder, Tas?
0: Ja, het is wat.
1: Ja, het is geen wedstrijd, maar
0: gefeliciteerd. Maar het was een mooie tijd met al die jongeren centra, toch?
1: Dat was top.
0: En naast er helemaal niks meer. En mensen maar klagen over de jeugd die verveelt zich. Ja, vind je het gek?
1: Ja, daar moeten we wat aan doen.
0: Ja, zeker.

Dames en heren, goedenavond. Om te beginnen een gelukkig nieuwjaar namens ons allen. En wat de euro betreft kan dit jaar al bijna niet meer stuk. Want hier geldt geen nieuws, goed nieuws. De introductie van de euro is zo soepel verlopen dat minister Zalm van Financiën en president Wellink van de Nederlandse Bank opgetogen konden melden dat er niets te melden viel. De gemoedstoestand in de 12 landen van de eurozone wordt zelfs omschreven als euforisch, omdat de nieuwe munt overal met groot enthousiasme uit de flappetappen werd geplukt. Er waren nauwelijks of geen incidenten, of het moest dat zijn van iemand in Den Helder die zijn eerste 100 euro meteen moest afgeven aan een overvaller.

0: Ja, en dit is natuurlijk voor alle voetballers die nu inschakelen. Als je niet al luisterde, want ja, het is natuurlijk gewoon dramatisch om Oranje te zien voetballen. Het ziet er niet uit. Ja, Tars, je kan lachen.
1: Ik deel die mening niet, dat weet je. Oh. Ik vind het leuk om te kijken. Ja,
0: ja nee, dat, je mag.
1: Jij bent meer van de hockey, hè?
0: Nee, ik ben absoluut voetbalfan. Ja, ik heb natuurlijk wel wat met hockey. Tegenwoordig, ja.
1: Ja, nee, ja, ik dacht, we zetten deze plaat erin. Want Nederland-Zweden is natuurlijk zojuist afgelopen. Ik denk, al die voetbalfans schakelen nu in voor de afterparty. Voor de dans op je pantoffels. In je oranje shirt. Nou. En de voetbalplaat uit de Giro's, kunnen we wel zeggen, toch?
0: Ja, absoluut. Nou, ja. Snel draaien dan maar.
1: Ja, daar komt-ie.

0: answers the phone.
1: NOS Journaal.
2: Dames en heren, goedemorgen. Tienduizenden mensen zijn op dit moment onderweg naar Amsterdam om weliswaar niet als officiële, maar op andere wijze getuige te zijn van het huwelijk van kroonprins Willem-Alexander en Máxima Zorreguieta. In totaal verwacht Amsterdam zo'n 150.000 bezoekers. Om 9:15 begint de huwelijksceremonie met de voltrekking van het burgerlijk huwelijk in de Beurs van Berlage, waarna om 11:30 de kerkelijke inzegening plaats zal vinden in de Nieuwe Kerk op de Dam. Amsterdam lijkt helemaal klaar voor 2-2.

0: Ja, de traan was natuurlijk legendarisch van Maxima. En tegelijkertijd hadden we natuurlijk ook cabaretiers die alles zeiden wat ze dachten, zoals Hans Theeuwen.
1: We krijgen een hele domme koning met een dikke kop. Daar kan hij niks aan doen, maar het valt wel op.

0: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
1: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn onderweg. En volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars in Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance gaat de komende dagen zelf ook. Vandaag ontstond onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. In Novi Sad in het noorden van Servië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen president Vučić. Ze willen vervroegde verkiezingen. De betogers eisten dat Vučić de verantwoordelijkheid neemt voor het instorten van een deel van het treinstation in Novi Sad. Anderhalf jaar geleden vielen daarbij 16 doden. De betogers wijten die gebeurtenis aan corruptie bij de overheid. Servië wil lid worden van de Europese Unie. Volgend jaar zijn er parlements- en presidentsverkiezingen. Vučić zegt dat hij erover denkt om die te vervroegen. De Britse koning Charles heeft laten weten zeer bedroefd te zijn door het treinongeluk van gisteravond bij Bedford. Door een botsing tussen twee treinen kwam een machinist om het leven. 89 mensen raakten gewond. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez mag Spanje niet uit in afwachting van haar rechtszaak. Ze moet van de rechter haar paspoort inleveren. Begoña Gómez wordt beschuldigd van corruptie en fraude en van het misbruik maken van haar positie. Wanneer het proces begint is niet bekend. Gómez en haar man, de Spaanse premier, spreken de beschuldigingen tegen. Dan het weer nog. Vanavond en vannacht in het zuiden kans op een onweersbui. Morgen zon. In het zuiden en zuidoosten kans op buien. Het wordt 23 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zero's Heroes. Niels Olijerhoek. Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
4: Toen zijn we toch in 2003 naar de Floriade gegaan.
5: Dat klopt alles. Het terrein. Het in tweeën gedeelde, ook van onszelf. Het harde muziek kon ook heel goed erbij, alles bij elkaar. En dat heeft Michelin nu. Dat maakt het Haarlemmermeer en ook Michelin echt uniek nu. Wij hebben het altijd gedaan, hè, in 12 verschillende stromen, alles bij elkaar. Maar op een of andere manier Haarlemmermeer daar. En ook de tijdsgeest klopte dat alles bij elkaar kwam.
1: TNT met Tarzan en Tinus.

0: 2003, Tars. Mysteryland. Haarlemmermeer. Was jij erbij?
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee.
0: Wat was jij dan?
1: Jawel, ik stond eigenlijk op een gabberfeest.
0: Ik denk wel
1: dat Mysteryland geen gabber meer was in die tijd, of wel?
0: Jawel, nee.
1: Nee, joh.
0: Nee, dat was Cubase. Dat was Cubase. Ja. En misschien een...
1: Oké. Okay. Mijn persoonlijke noot. Nee, dat alles was wel... wat met een Q begint, vond ik kut. Want mijn controller werd mijn controller. En je had House Classics, had je. En dat werd House Classics. En alles wat over een Q-dance. Ondertussen, als je kijkt naar Defcon, denk je... Ja, ze hebben wel wat neergezet. Maar ze hebben natuurlijk alle kleine organisaties... hebben ze gewoon overgenomen en een Q'tje bijgezet.
0: Nou, volgens mij was er toen ook in de tijd nog wel een 2C-containers. En dat was dan de Tunnel of Terror waar Dana stond te draaien. Dat is, maar dat zal misschien in die tijd zijn geweest. En ja, daarna werd het wel steeds minder. En het werd gewoon echt een verredelde braderie.
1: Ja.
0: Maar
1: even voor de Haarlemmermeer, dus hier, ik ken heel veel mensen die zeggen... Ja, maar dat was gewoon ons thuisfeestje. Daar gingen we wel lekker heen. Ja, toch?
0: Ja, ja.
1: Ik woonde nog in Uithoorn natuurlijk in die tijd.
0: Ja, dat was te ver fietsen voor jou.
1: Maar ja, precies.
0: Ja, nee. Precies.
1: Ik ging naar MK'en vechten, maar ja, dat soort dingen. Ja.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Ja.
1: Maar wel leuk. Hè? En wat ander event wat natuurlijk ook in de Zero's naar de Haarlemmermeer is gekomen... is Awakenings. Want de gashouder ging toen in verbouwing. En toen gingen zij naar, wat was het? Sparenwoude daar ook.
0: Ja, maar Sparenwoude is natuurlijk niet de Haarlemmermeer.
1: Nu wel, toch?
0: Nou ja, de gemeenten zijn inderdaad samengegaan, maar dat was niet...
1: Het is wel onze regio.
0: Ja, het is onze regio.
1: Wij zijn van Oudekerk tot Zandvoort. Hup,
0: precies,
1: hey.
0: Het ja, is toch? Onze regio.
1: Nou, heel ik goed. Dacht, dat mogen we best even noemen hier.
0: Ja, precies.
1: Deze uitzending.
0: Eén gedaan. Nou,
1: ja, fijn,
0: bij deze. Tarsdag.
1: Waarvan achter.

En toen werd ik gebeld. Ja, je moet onmiddellijk naar Dance Valley komen, want er is iets gaande. Er is noodweer en het is één grote chaos. Nou, dus ik in de auto gesprongen naar Dance Valley toe. Ja, het was een soort David Lynch film. Donker met allemaal mensen die over straat liepen, helemaal in paniek. Het was gewoon heel extreem, omdat het heel warm was geweest. En niemand was erop gekleed. En opeens werd het heel koud en werd iedereen nat. In combinatie met de drugsen natuurlijk. Ik zag al die mensen met die gouden jasjes aan. En het enige wat ik ook kon denken was, yo, party people, yo, we're party people. En het was zo diep, het was gewoon ellende. Take me.

0: de tijd van de Nokia 3310, MSN en LimeWire.
1: Hey girls, the boys, superstar DJs, here we go!

0: Ja, wil ik toch nog even terugkomen op jouw Dance Valley verhaaltje van net. Ja, het is niet jouw verhaal.
1: Nee.
0: Maar Roos, mijn vrouw, die was daar nog in de regen. We kenden elkaar nog niet.
1: Ja.
0: Ik was ook op die Dance Valley, maar ik was veel eerder weggegaan.
2: Je gaat altijd vroeg naar huis, hè?
0: Ja, ik ga altijd vroeg ga ik weg. Ik had ook bedacht om van Dance Valley naar Hoofddorp te gaan lopen. En ik had echt geen idee hoe ik dat ging doen. Dus ik ben vanaf Dance Valley langs en door Zandpoort gelopen. En ik ben uiteindelijk geëindigd bij de McDonald's in Haarlem-Noord.

0: Bos zoomt weer naar Mystery Land. En als je nu achter me kijkt, zie je dat we al heel druk bezig zijn. Of dat ze al heel druk bezig zijn met de opbouw van de Mainstage. En nogmaals, het bos zoomt. Het bos heeft er zin in. En vanaf meer radio, vanaf met meer radio, gaan wij de reportage maken die je altijd had willen zien of willen horen op meer radio over Mystery Land. Mocht je het gevoel en het feest niet kennen, wij zorgen ervoor dat jij weet hoe het feest wordt. Mystery Land is meer radio.
1: You touch my tra-la-la.
2: Je hoorde hier Dirk-Jan Eemans, want Meer Radio had een speciale Mysteryland-uitzending. Dus deze plaat is speciaal voor onze vriend Dirk-Jan Eemans.

Ja, en de Zero's was natuurlijk ook Pirates of the Caribbean. Iedereen heeft gezien met Johnny Depp als Jack Sparrow. En de eerste film was 2003, The Curse of the Black Pearl.

0: twee uurtjes doorbijten en dan mag je naar bed.
1: Meer muziek uit de jaren 2000? Check je status, zet je volume op 10 en blijf luisteren naar meer radio. Tot zo!
0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het ook erg druk, toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met een noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De noodverordening in Zandvoort geldt tot maandagavond laat. Afrikaanse en Caribische leiders willen excuses van landen die profiteerden van de transatlantische slavenhandel. Ze willen ook herstelbetalingen. In maart nam de VN een resolutie aan waarin de slavenhandel wordt bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. 123 landen stemden voor. Tientallen landen, waaronder Nederland, onthielden zich van stemming. De afgelopen dagen was er in Ghana een internationale conferentie over slavenhandel. Ghana wil het debat verschuiven van erkenning naar concrete maatregelen, zoals herstelbetalingen. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn onderweg. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance gaat zelf de komende dagen ook. Vandaag ontstond duidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is, omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. En dan het weer nog. Vanavond en vannacht in het zuidoosten kans op een onweersbui. Het is een graad of 17. Morgen zon, maar ook een regen- of onweersbui. En dan wordt het 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Tars, gezellig dat je er nog steeds bent.
1: Ja, en nog wakker ook, het is wat.
0: Ja, ja, ja. Hoeveel bakjes koffie hebben we wel niet op? Ja. Maar we gaan lekker, we zitten er lekker in. En we gaan nu toch wel, jij tikte me aan en jij zegt, Martijn, dat is een lekkere Zero's. Toch wel een van mijn favorieten. Ja, dan moeten we hem natuurlijk ook gewoon draaien. Audio Bullies.
1: Ja, zeker.
0: Ja.
1: Uit 2001 zijn ze opgericht, Audio Bullies.
0: Speciaal voor jou, Tars.
1: Lekker.
0: We don't care. There's things I haven't

0: Dit is toch misschien wel, Tas, een van de allergrootste Zero's Summer Hits, of niet?
1: 100%.
0: Zeker, hè?
1: 100%.

0: Hingers be home, diddy hoong, diddy sadoo. Yee, beer, spear, hoong, beer, spear, bork, bork, bork.
1: En hoe kan een gezellige avond na Nederland-Zweden anders dan dat wij de Swedish chef hier hebben voor de barbecue?
2: Jazeker.
1: En dat wij de Swedish house barbecue gaan doen.

Wie is Loesje? Wie is toch dat snoesje? Loesje is het meisje van de drummer van de band. Daar gaat Loesje met dat leuke bloesje. Loesje vindt de drummer toch zo'n echte

0: En normaal hoor je deze grote vriend altijd bij TNT. Maar dan met zijn 90's hit. Hits. Het is niet één hit, maar het zijn hits.
1: Hits. Ja, jij bent een groot fan van Scooter. Hè?
0: Ja, ik ben twee jaar geleden naar het concert van Scooter geweest.
1: Ja?
0: Ja, was erg gezellig.
1: Ik heb hem gezien in Hongarije.
0: Ja, ik vind het top. Ik ga altijd... een oude man met zijn galon in de haar.
1: Back in the house.
0: Ja.
1: Scooter.

0: Zero's Heroes. Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het ook erg druk, toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met een noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De noodverordening in Zandvoort geldt tot maandagavond laat. Afrikaanse en Caribische leiders willen excuses van landen die profiteerden van de transatlantische slavenhandel. Ze willen ook herstelbetalingen. In maart nam de VN een resolutie aan waarin de slavenhandel wordt bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. 123 landen stemden voor. Tientallen landen, waaronder Nederland, onthielden zich van stemming. De afgelopen dagen was er in Ghana een internationale conferentie over slavenhandel. Ghana wil het debat verschuiven van erkenning naar concrete maatregelen, zoals herstelbetalingen. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn onderweg. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance gaat zelf de komende dagen ook. Vandaag ontstond duidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is, omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. En dan het weer nog. Vanavond en vannacht in het zuidoosten kans op een onweersbui. Het is een graad of 17. Morgen zon, maar ook een regen- of onweersbui. En dan wordt het 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Goedemorgen. Michael Jackson is overleden. De wereldberoemde zanger heeft in zijn woning in Los Angeles een hartstilstand gehad. Hij is 50 jaar geworden. Hij had jarenlang niet meer opgetreden, maar zou juist volgende maand in Londen een reeks afscheidsconcerten geven.

0: Vier uurtje TNT. We zijn nog steeds wakker. Ik hoop jij ook. Tars?
1: Ja, ja? Zeker. Okay. Ik sta al klaar met mijn vinger op de trigger hier.
0: Oh, jij staat al klaar met je vinger op de trigger.
1: Ja, zeker.
0: Ja, ja, ja. Dat betekent maar één ding. We gaan weer in de mix.
2: Yes.
0: Ja, supergezellig. Nog niet druk, hè? Ik geef je wel een seintje wanneer jij je tricky finger mag gebruiken, vriend.
3: TNT in de mix bij Meer Radio.
4: Last century, our resources and knowledge had improved. The millennium did open a new age of time. The world is enslaved by the use of computers and machines. In the history of music, young rebels claim their heroes. The next artist is a legend who is developing his music ever since he started.

0: Zo. En zo komen we aan het einde van jouw Shiro's dag.
1: Ja, gezellig in de mix, Stas.
0: Zeker.
1: 4 uur lang hebben wij echt bloed, zweet en tranen geproduceerd. Maar ik denk dat we het eindelijk de formule gekraakt hebben over hoe wij na een jaar een radioshow moeten maken. Ja, ik noem het een show, het is geen programma meer.
0: Ja, nu ga je ook op die vibe. Daar kijk je nog geen van.
1: Nee, die noemt het een programma. En ik noem het een show.
0: Oh ja. Nee, goed. Bedankt voor het luisteren. Dit is het einde. We gaan nog een paar minuutjes door. Maar daarna gaan we weer over naar alle andere muziek van Meer Radio. Dit was jouw Zero's dag. Jouw Zero's in de mix. Met een beetje 90's. Maar dan dansen we ook op in de Zero's. Toch?
1: Zeker. Ja. En dan lekker naar bed. Of lekker naar de Deep Club.
0: Ja, want die komt hierna. Natuurlijk kan je lekker uitchillen. Als je uitgereefd bent, kan je lekker chill luisteren naar de Deep Club.
1: Tot volgende week.
0: Tot volgende week.
1: Later.

0: House, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Israël heeft de afgelopen dag opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op de Gazastrook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood. Een van de aanvallen was op een appartementengebouw in Gazastad. Daarbij kwamen 2 kinderen om het leven. Bij een raketaanval op een vluchtelingenkamp in centraal Gaza werd een journalist van Al Jazeera gedood. Sinds oktober is er een staakt het vuren, maar bijna dagelijks zijn er nog Israëlische aanvallen op Gaza. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance is daar nu ook naartoe. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. Vandaag ontstond onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het er ook al erg druk. Toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met de noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De noodverordening in Zandvoort geldt tot maandagavond laat. Op het WK voetbal heeft Oranje zijn tweede groepswedstrijd ruim gewonnen. Tegen Zweden werd het 5-1. Door 2 doelpunten van Brobbey, 2 van Gakpo en 1 van Somerville. Nederland heeft nu 4 punten in groep F. En Oranje is al bijna zeker van plaatsing voor de knock-outfase. Het weer, vannacht kans op onweersbuien. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag veel zon, met ook af en toe weer kans op een regen- of onweersbui. En het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek.
3: Wij nemen je mee naar de clubs met een diepere house sound vanuit de Haarlemmermeer. Tot 4 uur hoor je de beste house, deep house, progressive house met een vleugje techno. Gemixt door DJ's uit de hele wereld. Dit is de Deep Department. Met nu een uur lang de Deep Club.

0: House, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Israël heeft de afgelopen dag opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op de Gaza-strook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood. Een van de aanvallen was op een appartementengebouw in Gaza-stad. Daarbij kwamen 2 kinderen om het leven. Bij een raketaanval op een vluchtelingenkamp in Centraal-Gaza werd een journalist van Al Jazeera gedood. Sinds oktober is er een staakt het vuren, maar bijna dagelijks zijn er nog Israëlische aanvallen op Gaza. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt voor zware Russische aanvallen. Die zouden vannacht moeten plaatsvinden. Zelensky zegt dat de bevolking zich daarop moet voorbereiden. In een videoboodschap zei Zelensky verder dat het aanbod voor rechtstreekse onderhandelingen tussen hem en president Poetin nog steeds geldt. De Franse politie heeft bij een huiszoeking per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. De huiszoeking in een voorstad van Parijs werd gedaan vanwege drugshandel. In de woning vonden agenten niet alleen drugs, maar ook het kunstwerk. Om welk werk het van Picasso het gaat, is niet bekendgemaakt. Bronnen melden aan een Franse krant dat het schilderij eerder is gestolen uit een opslag. Het schilderij zou miljoenen euro's waard zijn. De Franse politie heeft 4 mensen aangehouden. Op het WK voetbal heeft Duitsland gewonnen van Ivoorkust. Het werd 2-1. Lang was het gelijkspel, maar in de laatste minuten scoorde Duitsland alsnog de 2-1. Afgelopen avond won Oranje zijn 2e groepswedstrijd ruim. Tegen Zweden werd het 5-1 door 2 doelpunten van Robbie, 2 van Gakpo en 1 van Somerville. Nederland heeft nu 4 punten in groep F. Oranje is al bijna zeker van plaatsing voor de knock-outfase. Het weer vannacht kans op onweersbuien. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon, maar af en toe ook weer kans op een regen- of onweersbui. Het wordt dan 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer radio.
3: Wij nemen je mee naar de clubs met een diepere house sound vanuit de Haarlemmermeer. Tot 4 uur hoor je de beste house, deep house, progressive house met een vleugje techno, gemixt door DJ's uit de hele wereld. Dit is The Deep Department. Met nu een uur lang The Deep Club.

The house and house.